0: Geluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuther wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Giro FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Thank you.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: alles wat ik wil.
1: Oké dan.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Er komt niet direct een oplossing om het verkeer op de draaiweg veiliger te maken. Oppositiepartijen in de Raad vroegen daar wel om, maar gisteravond werd bij de raadsvergadering duidelijk dat de nieuwe coalitie daar niets voor voelt. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde onlangs over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. Op de kruising van de Laan van Nieuw-Guinea en de Groene Weg heeft gisteravond brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer woedde er een brand op een balkon. De brandweer was aanwezig met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er kwam even veel rook van het balkon, maar het vuur was snel onder controle. Bij stadion Galgenwaard is gistermiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mr. FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers kwamen naar de Galgenwaard voor het afscheid, waar ze een erehaag vormden. Volgens Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging, zal van Veen worden herinnerd als topscorer aller tijden.
6: Leo van Veen wordt herinnerd als Mr. FC Utrecht. All-time topscorer nog steeds. En ik denk dat hij niet zomaar ingehaald gaat worden. Want tegenwoordig spelen voetballers niet zo lang bij een club. Dus zeer verdienstelijk en van hele grote waarde geweest voor FC Utrecht.
5: Van Veen speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal en scoorde meer dan 200 keer. Na een warme week koelt het vandaag af. Het Nationaal Hitteplan en Code Geel zijn daardoor niet meer van kracht. Het RIVM voert het Nationaal Hitteplan in zodra er minstens 4 dagen lang een temperatuur van 27 graden of warmer wordt verwacht. Als dat gebeurt, geldt automatisch ook weer Code Geel bij het KNMI. Het advies is dan om extra goed op elkaar te letten. Het hitteplan gold ook al tussen 18 en 29 juni. Het weer tot slot. Flink wat zon vandaag. In de middag afgewisseld met stapelwolken en een matige wind. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.
4: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet Open Overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: in mon dernier mot.
1: Cloud met La Dada hoorde je op Bingo FM. Ik zeg een hele goede morgen en van harte welkom. Dit is de ochtendshow, vrijdag 17 juli. De laatste dag dat de scholen hier open zijn in midden-Nederland. Dus het is bijna vakantie. Dat is toch wel lekker, hè? Misschien vanaf maandag uitslapen voor je. Oh, ik gun het je van harte.

Ik dans, dus ik besta van het goede doel. En ja, je weet het, Fred die is lekker op vakantie. Ik mag het van hem overnemen. Het is komkommertijd, lekker rustig, dus dat scheelt ook. En mocht je actueel te hoogte gehouden willen worden van de stand van zaken, wat er een beetje gebeurd is, ook vanmorgen in Utrecht, dan kun je luisteren om 9:30 en om 9:30 naar de regionale nieuwsbulletins. En uiteraard in onze app en bingofm.nl lees je actueel nieuws. We gaan naar Robin van Herwijnen. Ze

0: kan niet meer stuk. Zeg nou zelf, dat is toch mazzel. Dan schulden ik dan vandaag de hele wereld aan.
1: Johnny Romein, ik kan vandaag de hele wereld aan. We gaan naar Robert van Emert met Zandloopster.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Er komt niet direct een oplossing om het verkeer op de draaiweg veiliger te maken. Oppositiepartijen in de Raad vroegen daar wel om, maar gisteravond werd bij de raadsvergadering duidelijk dat de nieuwe coalitie daar niets voor voelt. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde onlangs over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. Op de kruising van de Laan van Nieuw-Guinea en de Groene Weg heeft gisteravond brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer woedde er een brand op een balkon. De brandweer was aanwezig met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er kwam even veel rook van het balkon, maar het vuur was snel onder controle. Bij stadion Galgenwaard is gistermiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mr. FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers kwamen naar de Galgenwaard voor het afscheid, waar ze een erehaag vormden. Volgens Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging, zal Van Veen worden herinnerd als topscorer aller tijden.
2: Leo van Veen wordt herinnerd als Mr. FC Utrecht. All-time topscorer nog steeds. En ik denk dat hij niet zomaar ingehaald gaat worden. Want tegenwoordig spelen voetballers niet zo lang bij een club. Dus zeer verdienstelijk en van hele grote waarde geweest voor FC Utrecht.
1: Van Veen speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal en scoorde meer dan 200 keer. Na een warme week koelt het vandaag af. Het Nationaal Hitteplan en Code Geel zijn daardoor niet meer van kracht. Het RIVM voert het Nationaal Hitteplan in zodra er minstens 4 dagen lang een temperatuur van 27 graden of warmer wordt verwacht. Als dat gebeurt, geldt automatisch ook weer Code Geel bij het KNMI. Het advies is dan om extra goed op elkaar te letten. Het hitteplan gold ook al tussen 18 en 29 juni. Het weer tot slot. Flink wat zon vandaag. In de middag afgewisseld met stapelwolken en een matige wind. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.
3: It's about love. Enough negativity in the world today. We just want to dance. Tabita. Ooh.

Harmonic Smit met Jari Heiligers. Ben je verliefd? Nou, een zielig liedje op de vrijdagmorgen. Zo vlak voor de vakantie. Oh, verloren hier op de Stadszender van Utrecht. Ja, het is ook realiteit, hè. Sommige liedjes raak je, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is de kracht van de muziek. Een prachtige van Frans Bauer hier in de ochtendshow. Verloren op Bingo FM.

Vrienden voor het leven van Jan Smit. We gaan naar Marco de Hollander in die zomernacht. Zo dadelijk het NOS-journaal van 9 uur. De 8 uurtje hoor, de ochtendshow. Blijf erbij. Graag tot zometeen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien. Dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt. En dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: Gera Joling met Niet voor één keer. We gaan naar het regionale nieuws van 9:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Er komt niet direct een oplossing om het verkeer op de draaiweg veiliger te maken. Oppositiepartijen in de Raad vroegen daar wel om, maar gisteravond werd bij de raadsvergadering duidelijk dat de nieuwe coalitie daar niets voor voelt. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde onlangs over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. Op de kruising van de Laan van Nieuw-Guinea en de Groene Weg heeft gisteravond brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer woedde er een brand op een balkon. De brandweer was aanwezig met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er kwam even veel rook van het balkon, maar het vuur was snel onder controle. Bij stadion Galgenwaard is gistermiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mr. FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers kwamen naar de Galgenwaard voor het afscheid, waar ze een erehaag vormden. Volgens Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging, zal van Veen worden herinnerd als topscorer aller tijden.
3: Leo van Veen wordt herinnerd als Mr. FC Utrecht. All-time topscorer nog steeds. En ik denk dat hij niet zomaar ingehaald gaat worden. Want tegenwoordig spelen voetballers niet zo lang bij een club. Dus zeer verdienstelijk en van hele grote waarde geweest voor FC Utrecht.
2: Van Veen speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal en scoorde meer dan 200 keer. Na een warme week koelt het vandaag af. Het Nationaal Hitteplan en Code Geel zijn daardoor niet meer van kracht. Het RIVM voert het Nationaal Hitteplan in zodra er minstens 4 dagen lang een temperatuur van 27 graden of warmer wordt verwacht. Als dat gebeurt, geldt automatisch ook weer Code Geel bij het KNMI. Het advies is dan om extra goed op elkaar te letten. Het hitteplan gold ook al tussen 18 en 29 juni. Het weer tot slot. Flink wat zon vandaag. In de middag afgewisseld met stapelwolken en een matige wind. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Bluff met Horizon. Daarvoor het regionale nieuws van 9:30. En meer nieuws in onze app en bingofm.nl. En Baco in Monaco. Lekker hoor. Nou, ik doe gewoon een Baco vanuit mijn thuis.

In de tijd van André Hazes. Ik bedank voor het luisteren. Dit was de ochtendshow editie vrijdag 17 juli. Het was erg gezellig. En ik heb nu ook lekker weekend. Vind ik wel lekker. Ik hoef vanavond ook niet meer terug te komen om je mee naar bed te brengen. Want ja, de komende periode, zolang Fred weg is, dan neem ik voorlopig even lekker rust in de avond. Maar niet getreurd hoor, want Bingo FM zit altijd op de vrijdag helemaal bommetjes vol. Zodra John Schaap, hij drinkt graag een kopje koffie met je. Vraag jouw favoriete verzoekplaat aan via john@bingofm.nl of via de app of via de showbox 0909-321-2211. En daarna gaan we lunchen met Henry. En na Henry heb je Menno in de middag. En Henry maakt een nieuwe bingo-schijf bekend, 3:15. En daarna krijg je toch wel een gouden duo van bingo. De vrijdagmiddag gevuld met Zus en met Kevin. En daarna heb je Gert-Jan Kleijer met de bingo-borrel. Gevolgd door mijn grote vriend Timo Reineveld met Timo's avondshow. En dat was dan de vrijdag. En dan hoop ik jou maandag weer te spreken om 8:00 voor een nieuwe ochtendshow. Ja, nee, bingo in de middag, dat komt er ook nog weer aan. Ik moet altijd even wennen als ik even een ander programma moet overnemen. Maar vanuit de studio wil ik wel even zeggen, een hele fijne schoolvakantie toegewenst. En ja, genieten van de laatste schooldag hier vandaag. En dan vakantie vieren, heerlijk. Hypnose nu van Ray Benjamin. Bye bye, goed weekend. Ciao, ciao. Ik zag je lopen.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Schaap met John Schaap.

0: doe je dansje.
1: TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok,
0: TikTok. Jorden, Donnie en Senna.
2: Wat blijf je nou?
0: Ja, ik ben er alweer. Ik was even aan het kijken hoe dat ook weer allemaal werkt op dat TikTok. Ik weet niet of het nou echt iets voor mij is. Ja, ik kan natuurlijk wel voor de uitzending dan iedere ochtend een ochtenddansje voor je doen.

Interview. Dat was de inspiratiebron voor Laura Heijgen om dit liedje op te nemen. Als ik jou niet krijg, is een Nederlandstalige cover hiervan. En deze week onze bingo-schijf. Tenminste, tot 3:15 vanmiddag. Want dan maakt Menno Otger, een Nederlandse artiest, blij met de meest gedraaide single voor de aankomende week.

0: FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Er komt niet direct een oplossing om het verkeer op de draaiweg veiliger te maken. Oppositiepartijen in de Raad vroegen daar wel om, maar gisteravond werd bij de raadsvergadering duidelijk dat de nieuwe coalitie daar niets voor voelt. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde onlangs over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. Op de kruising van de Laan van Nieuw-Guinea en de Groene Weg heeft gisteravond brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer woedde er een brand op een balkon. De brandweer was aanwezig met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er kwam even veel rook van het balkon, maar het vuur was snel onder controle. Bij stadion Galgenwaard is gistermiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mr. FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers kwamen naar de Galgenwaard voor het afscheid, waar ze een erehaag vormden. Volgens Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging, zal Van Veen worden herinnerd als topscorer aller tijden.
2: Leo van Veen wordt herinnerd als Mr. FC Utrecht. All-time topscorer nog steeds. En ik denk dat hij niet zomaar ingehaald gaat worden. Want tegenwoordig spelen voetballers niet zo lang bij een club. Dus zeer verdienstelijk en van hele grote waarde geweest voor FC Utrecht.
1: Van Veen speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal en scoorde meer dan 200 keer. Na een warme week koelt het vandaag af. Het Nationaal Hitteplan en Code Geel zijn daardoor niet meer van kracht. Het RIVM voert het Nationaal Hitteplan in zodra er minstens 4 dagen lang een temperatuur van 27 graden of warmer wordt verwacht. Als dat gebeurt, geldt automatisch ook weer Code Geel bij het KNMI. Het advies is dan om extra goed op elkaar te letten. Het hitteplan gold ook al tussen 18 en 29 juni. Het weer tot slot. Flink wat zon vandaag. In de middag afgewisseld met stapelwolken en een matige wind. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.
0: Schaap met John Schaap.

Corrie Konings en Johan Heuse hebben een leuke hit gehad met de hip-hop song. Nou, dat dansje doen we niet. Jij vraagt om een ander mooi liedje van hun album. Deze liefde kan niet sterven. Ik ga het zo voor je draaien.

0: van en de muziek en ze kende het. Amigos para siempre. De king van de camping heet je zometeen welkom bij het grasveld. Maar eerst is hier een andere koning.
1: Hallo, ik ben Jannes van Bingo FM.

Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer. Alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar terug.

0: alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king. Ik ben de king.
1: Frank Lammers.
0: Ik ben de king.
1: Als zijn alter ego Ferry

Zomer in NL, Turfy King. André Hazes senior schreef in zijn leven veel liedjes. Ook over biertjes. Een goudgele rakker werd geschreven door André. Maar zelf heeft hij het nooit opgenomen. Zijn broer

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: Weet je wat echte liefde is? Het kopje koffie dat net voor me is neergezet. Met een heerlijk stuk koek. Ja. Lief, hè? Kijk, en zo ga ik mijn weekend in vanmorgen. Martin Morero op de radio met echte liefde. En met veel liefde zoek ik zo meteen voor Pierre de Hoog een liedje op. Je vraagt om Pierre van Dam. Ja, dat doe ik met alle plezier voor je.
1: De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite.
0: Dat bedoel ik.
1: En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen.

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. De klok kunnen we niet stilzetten, Rutger Kot. De jaren gaan voorbij. Een liedje dat mooi is tot aan de laatste.

Ik ben vandaag eens in het grote Yves Berends archief gedoken. En daar kwam ik dit liedje tegen. En zo, rond deze tijd van het jaar, ook weer prachtig om te horen. Yves Berends, vakantielied.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Er komt niet direct een oplossing om het verkeer op de draaiweg veiliger te maken. Oppositiepartijen in de Raad vroegen daar wel om, maar gisteravond werd bij de raadsvergadering duidelijk dat de nieuwe coalitie daar niets voor voelt. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde onlangs over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. Op de kruising van de Laan van Nieuw-Guinea en de Groene Weg heeft gisteravond brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer woedde er een brand op een balkon. De brandweer was aanwezig met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er kwam even veel rook van het balkon, maar het vuur was snel onder controle. Bij stadion Galgenwaard is gistermiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mr. FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers kwamen naar de Galgenwaard voor het afscheid, waar ze een erehaag vormden. Volgens Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging, zal van Veen worden herinnerd als topscorer aller tijden.
6: Leo van Veen wordt herinnerd als Mr. FC Utrecht. All-time topscorer nog steeds. En ik denk dat hij niet zomaar ingehaald gaat worden. Want tegenwoordig spelen voetballers niet zo lang bij een club. Dus zeer verdienstelijk en van hele grote waarde geweest voor FC Utrecht.
5: Van Veen speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal en scoorde meer dan 200 keer. Na een warme week koelt het vandaag af. Het Nationaal Hitteplan en Code Geel zijn daardoor niet meer van kracht. Het RIVM voert het Nationaal Hitteplan in zodra er minstens 4 dagen lang een temperatuur van 27 graden of warmer wordt verwacht. Als dat gebeurt, geldt automatisch ook weer Code Geel bij het KNMI. Het advies is dan om extra goed op elkaar te letten. Het hitteplan gold ook al tussen 18 en 29 juni. Het weer tot slot. Flink wat zon vandaag. In de middag afgewisseld met stapelwolken en een matige wind. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.
0: Schaap met John Schaap.

Jeroen van Zelst. Een ladder naar de hemel. En mijn hartslag blijft nog wel even gaan, hoor. Ja, en zeker wanneer ik deze van Stephanie, hoor. Het zonnetje komt achter de wolken van

0: echt heel gelukkig.
1: Ik heb zoveel om blij over te zijn.
0: Nou, ik ook. Ik ben een tevreden mens, net als Jeroen van der Boom zong in deze tekst.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Henk Wijngaard en hey Suzy, de bui is over. Welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket, de vrijdageditie. Want we zijn er bijna bij het weekend.
1: Ik sta weer voor.

Fondsvulling en een avond voor in de boeken. Hou jij dat bij? Een avond voor in de boeken? Ik geniet, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik geniet gewoon van iedere avond. En ik ga daar echt geen boek voor bijhouden, hoor.

Sander Kwarten, blijf bij mij. Tuurlijk blijf ik bij je, want tot 2 uur is dit het lunchpakket op Bingo FM. Met mooie platen voor jou aan de andere kant van de radio, zoals deze.

Monique Smit, niet naar huis te krijgen, die meid. Niet naar huis, zo heet de single. We gaan er nog eentje doen voor het regennieuws. Annie, wil jij mijn tasje even vasthouden? Kan ik lekker dansen? Oké, dank je. Tot zo.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. Vakbond FNV zegt in september weer verschillende acties te gaan voeren. Waaronder vermoedelijke 24-uur staking op het spoor. Dat zei voorzitter Hans Spekman gisteravond in de talkshow Goedenavond Nederland.
5: Ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
4: In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend. Volgens Spekman worden de stakingen groter dan de vorige keer. Naast acties bij het spoor wordt er ook gestaakt bij de overheid en bij havens. En ook ziekenhuizen en verzorgingstehuizen gaan actie voeren. Aanleiding voor de acties zijn de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Vier vermiste jongeren uit Duitsland zijn vannacht gevonden op station Utrecht Centraal. Agenten troffen de jongeren aan. Na controle bleek dat ze uit Duitsland kwamen en daar werden vermist. Agenten hebben de minderjarigen terug naar Duitsland gebracht. Ze spraken op de grens af met de Duitse politie. Die heeft de jongeren vanaf daar naar huis gebracht. Agenten hebben in een auto in Utrecht gestolen spullen gevonden. Die hadden een waarde van zo'n 10.000 euro. Agenten vonden de spullen na een korte achtervolging. Ze hielden de bestuurder aan omdat er al vaker gestolen spullen in de auto waren gevonden. Nu bleek dat dus weer het geval. En het wordt druk op de weg nu de zomervakantie ook bij ons is begonnen. De meeste vertraging wordt verwacht op routes naar het zuiden. En ook komen veel Duitsers onze kant op voor het strand. En dan is er ook nog eens de A27 ten zuiden van Utrecht dicht. En wordt er aan de weg gewerkt op de A1 naar Amsterdam. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Morgen verandert er niet veel. Wel wordt het 4 graden kouder dan vandaag.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Het broodje speciaal voor vandaag was er een van de nits. Adieu, Sweet Bahnhof. En morgen, dan hebben we weer een ander. Dan gaan we weer eens kijken wat voor broodje speciaal dat we dan kunnen draaien. Het is altijd weer spannend natuurlijk. En altijd weer leuk om te kijken of tot we weer iets leuks kunnen vinden natuurlijk. Hier is Marco Borsato.

Prince en Joanna. Lekkere plaat trouwens. En we gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. De vrijdaguitvoering. Hier is helemaal hoog.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Alexa, jij bent veel te mooi. Ik zou zeggen, kijk even in de spiegel. En dan kun je het zelf zien in ieder geval. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket op Bingo FM. We gaan even naar Brabant met Guus Meeuwis.

Pak mij, pak me dan als je kan. Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. Hier op Bingo FM tijdens de lunch. Goed voor je spijsvertering, lekkere muziek. En dan ook nog van je lunch genieten natuurlijk. Dat is dubbelop, als het ware. Straks gaan we nog Mieke draaien met vlinders in je buik. Maar zover is het nog niet. Want we krijgen ook nog de bingo schijf van Laura Heijgen. Als ik jou niet krijg. Maar we gaan nog even terug in de tijd. En dat is een mooie van Rob de Nijs.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De NS waarschuwt voor grote hinder als de vakbond FNV een 24-uur staking op het spoor doorzet in september. Volgens de vervoerder raakt zo'n actie dan veel reizigers en veel meer reizigers dan de eerdere staking die alleen in de ochtend was. Je hoort de voorzitter van de FNV.
2: Ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
1: FNV is boos om bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Vier vermiste jongens uit Duitsland zijn vannacht gevonden op het station Utrecht Centraal. Agenten hebben ze daar gevonden en teruggebracht naar Duitsland. Bij de grens nam de Duitse politie het over. Die hebben de jongens thuis afgezet. Agenten hebben na een korte achtervolging in Utrecht gestolen spullen gevonden. Die lagen in een auto en hadden waarde van zo'n 10.000 euro. De bestuurder is opgepakt. Het was niet de eerste keer dat hij dit deed. Het wordt druk op de weg nu de zomervakantie ook bij ons is begonnen. De meeste vertraging wordt nu verwacht, vooral op de routes naar het zuiden. En ook komen er veel Duitsers onze kant op, voor het strand. En zijn er ook nog eens wegwerkzaamheden. Ten zuiden van Utrecht is de A27 dicht en wordt er aan de weg gewerkt op de A1 naar Amsterdam. Dan nog het weer, zon, wolken droog, maximaal 26 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde, maar dan 4 graden koeler.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug in de tijd met André Hazes senior. Laat ik het maar even zo zeggen. Nummer dat heet Ik Meen Het. Je mag lekker meegalmen. Heerlijk om te doen.

0: spreek ik die van jou.
1: Oei, hartenbreker. Je hoorde Emma Heesters hier op de radio. Moet je een beetje voorzichtig mee zijn met hartenbreken. En zeker als je het hart hebt gekregen van iemand die ontzettend verliefd op je is. Wees er dan ook zuinig op. Dit is Tino Martin en Replay.

verscheurde je foto. Een oudje van Koos Albers door Pierre van Dam in een nieuw jasje gestoken. Het is weer tijd voor mij om afscheid van je te nemen. Straks veel plezier met de rest van de programma's. En ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Bingo vrienden, een hele goede middag. Het is 2:05. Het is 17 juli. We zijn al over de helft van de maand juli. Wat gaat dat toch ontzettend snel. Voor je het weet is het kerstmis. Nee. Ik ga nog geen kerstmuziek draaien. Maar het gaat zo ontzettend snel. Het is echt ongelooflijk. Ik weet niet of je misschien dit weekend wel op vakantie gaat. Want de schoolvakanties die zijn begonnen vanaf aanstaande maandag. Maar misschien ga je dit weekend al lekker op vakantie. Dan wens ik je een hele fijne vakantie. Maar blijf gewoon lekker luisteren naar Bingo FM. Want het is wereldwijd te bereiken allemaal. En je kan het dus overal gaan beluisteren. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Natuurlijk de bingo schijf. 2:15 zal dat ongeveer zijn. 1 plaat over 2:30. De koffer van de week. Zoals je van me gewend bent. Mijn favoriete keuze gaat voorbij komen. En dat is deze keer ook weer een heel erg leuke hoor. En ja, verzoekjes die mogen natuurlijk altijd. BingoFM.nl of Menno@BingoFM.nl. Of gewoon via die bingo-app, dan komt het hier ook binnen. En dan gaan we eens even kijken of we die platen kunnen gaan draaien. We trapten trouwens zojuist af met een plaatje van Natasha Poels. En die had een oud nummer van Marianne Rosenberg, Doe gehört zu mir, beetgepakt. En die had daar een Nederlandstalige vertaling van gemaakt. Jongens, we gaan lekker zwemmen samen met Mart Hoogkamer. En hij wil graag zwemmen in Bacardi Lemon. Nou, hij heeft groot gelijk hoor.

Wat doe je met me? Mart Hoogkamer was dat. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon of zoiets dergelijks. Was dat. Ik ga eens even kijken naar de verzoekjes. Frans, jij wil graag een plaat horen voor, eens even kijken hoor, voor Pep, voor Robbie en voor de Tukkers. En ja, je kan het niet laten, hè. Je wil toch gewoon weer graag een keertje, omdat je hem al een hele poos niet hebt gehoord, jouw favoriete plaat horen. En jouw favoriete plaat is van de Vormers. Als het weekend komt, nou vooruit, we draaien hem nog een keertje. Maar laten we afspreken, volgende week vraag je een ander aan. Oké, bye bye.

Uit 1997 waren dat de vormers. Als het weekend komt, dan vieren we feest 2 dagen lang. Maar sommige mensen die vieren gewoon 4 dagen lang het weekend. En zeker dit weekend, want gisteren is het begonnen. De Zwarte Cross in het oosten van het land. Heel veel mensen die gaan daarheen. En 1 keer per jaar treedt nog steeds op Jovink en de voetelbieters, moet ik zeggen. En ja, dit is toch wel een van mijn favoriete nummers. Dit is Brommers Kieken!

de Beatles en Brommers kiegen. En morgenavond staat trouwens ook de legendarische rapformatie De Opposites op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En ja, in het kader daarvan kunnen we niet achterblijven natuurlijk. Hè. We draaien gewoon lekker een blaadje van De Opposites. Een van mijn favoriete nummers. Dit zijn de Slapeloze Nachten.

Ja, lekkere muziek op Bingo FM. Die draaien wij. We draaien alles en nog wat. Dit waren de slapeloze nachten van de opzits inderdaad. Morgenavond staan ze op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En als je er nog heen wil, ik heb geen idee of er kaarten zijn, maar 22:45 morgenavond treden ze pas op. Goed, we hebben een belletje gehad. En er is iemand jarig, namelijk Frank. Die is jarig en speciaal voor Frank gaan we helemaal niet deze plaat draaien. Nee. We gaan een hele andere plaat voor Frank draaien. We gaan deze plaat draaien voor Frank. Armand en het nummer Vrijheid.

0: Nou, speciaal dus voor de jaren vrijheid van Armaan. Plaatje van alweer ontzettend lang geleden allemaal.
1: Ik heb al 100 keer gedacht.
0: Ja, je herkent de stem, hè? Het zijn Suzanne en Freek en dit is 100 keer.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. De NS waarschuwt voor grote hinder als de vakbond FNV een 24-uur staking op het spoor doorzet in september. Volgens de vervoerder raakt zo'n actie dan veel reizigers en veel meer reizigers dan de eerdere staking die alleen in de ochtend was. Je hoort de voorzitter van de FNV.
6: Ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
5: FNV is boos om bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Het is ruim een half jaar geleden dat de binnenstad in Utrecht werd opgeschrikt door meerdere explosies en een grote brand aan de Visserssteeg. Nu 6 maanden later is er nog steeds angst, in ieder geval bij deze bewoonster met hondje Tommy. Die is er nooit meer bovenop gekomen.
7: Mijn hond Tommy, die heeft steeds last van de explosie. Hij kan grommen en dan laat hij zijn tanden zien van, omdat hij zo schrikt van alles.
5: Agenten hebben na een korte achtervolging in Utrecht gestolen spullen gevonden. Die lagen in een auto en hadden waarde van zo'n 10.000 euro. De bestuurder is opgepakt. Het was niet de eerste keer dat hij dit deed. Het wordt druk op de weg nu de zomervakantie ook bij ons is begonnen. De meeste vertraging wordt nu verwacht, vooral op de routes naar het zuiden. En ook komen er veel Duitsers onze kant op, voor het strand. En zijn er ook nog eens wegwerkzaamheden. Ten zuiden van Utrecht is de A27 dicht en wordt er aan de weg gewerkt op de A1 naar Amsterdam. Dan nog het weer, zon, wolken, droog, maximaal 26 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde, maar dan 4 graden koeler.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: hoor, wij zijn Tranquilo en wij zijn hier ook Tranquilo in de studio. Wij draaien lekkere muziek speciaal voor jou. Jongens, het is vakantie. Ik weet niet of je al vakantie hebt of nog vakantie moet gaan krijgen. Maar ik wens je in ieder geval een hele fijne zomer toe. En laat het alsjeblieft lekker mooi weer blijven. Het wordt iets koeler dit weekend, maar ik hoop dat het volgende week weer beter gaat worden. Goed, we zijn aanbeland bij...
1: De cover van de week.
0: De cover van de week. Zoals je van me gewend bent, 1 plaat over 2:30. Dan draai ik eerst altijd een klein stukje van het origineel. En het origineel, dat komt uit 1967 en is afkomstig van The Monkees. En The Monkees, dat was een bandje wat werd gecreëerd, moet ik zeggen. Speciaal voor de gelijknamige televisieserie. Die liep van 1966 tot 1968. En de bandnaam, ja, dat is eigenlijk een klein beetje een woordgrapje. Want de jongens die in de band speelden, die gedroegen zich als jonge apen. Vandaar dat ze de Monkees werden genoemd. Het was eigenlijk een van de allereerste boybands. Goed, uit 1967 gaan we het nummer draaien. Daydream Believer.

precies, zo heette het. Daydream Believer van de Monkees uit 1967. En een heleboel jaren later, namelijk in 2009, pakte Alex dit nummer op en maakte daar een hertaling van. En hij noemde het Dagdroom.

album van Alex uit 2009. En dat was de hertaling of de cover van Daydream Believer van de Monkees uit 1967. We gaan even naar mijn computer. We gaan eens even kijken welke verzoekjes er nog staan. Dennis van Rooyen, jij wil een plaatje horen. Speciaal voor jouw topcollega's bij Linkit. Na 7 fantastische jaren ga je de organisatie verlaten. En je koestert de mooie momenten en kijkt terug op een fantastische tijd. Nu eerst lekker op vakantie naar Spanje met mijn liefje en de hond Ted. Lekker Tinto de Verano drinken. En ja, Tinto de Verano. Ik heb het laatst gevraagd aan Joey Nicolai. Ik had hem aan de telefoon. Wat dat nou precies is. Maar dat is rode wijn samen met bruiswater. Het lijkt mij helemaal niks. Maar misschien is het fantastisch. Speciaal dus voor jou en je collega's. Joey Nicolai, een oude bingo schijf.

Spaanse gitaren, die willen we horen. En geen piano. Nou, dat kwam allemaal goed bij Joey Nicolai Tinto de Verano. En dat is dus rode wijn samen met een beetje bruiswater. Ik zeg proost. Ik heb nog veel meer verzoekjes binnengekregen. Onder andere eentje van Maurits Nijhoff. Jij wil graag een plaat horen voor al jouw collega's van Head First. Zometeen lekker zwemmen in de Aquamundo om de cijfers te vieren. Nou, die zullen goed zijn, denk ik dan. Dit is Hypnose.

Ja, ik denk dat we dat allemaal wel eens een keertje hebben gehad. Hè? Hypnose, onder hypnose zijn van iemand anders. Ray Benjamin was dat uit dit jaar, was dat 2026. Een leuke plaat om die te mogen draaien hier bij Bingo FM. Ik heb ook een verzoekje binnen gekregen van Antoine. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek van Oudshoorn. En je schrijft erbij, het is vrijdag een beetje in de stemming komen. Alvast voor het weekend. En je wil een best leuke plaat horen. Danny Soto Paleis.

gaat op zijn vierde huwelijksreis. Danny Panadero en Danny's Autopaleis. Leuke plaat, hij kan niet zingen, maar dat maakt helemaal niks uit. De mannen van Formaat, jullie zijn er ook weer bij. Ik heb jullie een paar weken gemist, jongens. Waren jullie misschien op vakantie? Dat zou heel goed kunnen. Geniet van je weekend, schrijf je erbij, Menno. Dankjewel. Maar, en ik wens jullie dat ook. En we gaan de hartslag van je heupen draaien van Mike Versteeg. Want die plaat hebben jullie aangevraagd speciaal voor het weekend.

Ja, wat een fantastisch nummer was dat, hè? Van Numida samen met Nick Schilder. De dwaasheid van mijn jeugd. Een cover van Charles Aznavour. Zoals je dat op mooi Frans uitspreekt. We kunnen nog net één de plaat draaien. Tot aan het nieuws van 3 uur. En dat wordt het Cubaanse café. En dat wordt gezongen door Gerrit Snijder. En ik ben ooit in Cuba geweest. En daar heb je ook op elke hoek van de straat heb je lekkere muziek, hoor. Heerlijk.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, Angeline Peter Koelewijn was dat grandfather of de Nederlandse rock and roll 1973. Toen slingerde hij dit de eter in en we zongen het met z'n allen mee. Lekker hoor. Welkom bij het tweede uur alweer van Bingo in de Middag met Menno. En ik draai ze allemaal aan elkaar voor jou. En als je verzoekjes hebt, laat het mij weten. Ik heb nog een bak vol met verzoekjes staan. We gaan ze proberen allemaal te draaien. Dennis van Rooyen, jij wil graag een plaat horen. En de plaat, je schrijft erbij aan Boy. Bedankt voor je inzet de laatste jaren. En je wil een plaat horen van Diego Holskan. En dat moet deze worden. Moment!

ik wil je nooit meer kwijt. Momento van Diego Holsken was dat hier op Bingo FM. En ja, we gaan nu een plaat draaien. Het is een plaat met een ontzettende moeilijke titel. Maar ik ga het zo meteen proberen. Sienna, samen met Jessica. Jullie hebben lekker zin in het weekend. En vanavond gaan jullie naar het Pakhuis. En ook nog naar Hofman kijken of, of jullie het nog kunnen met de heupen. En jullie willen een plaat horen. Die heet Sara Perce Ti Amo. En dat betekent zoveel de liefde van mijn leven. En we gaan hem eens eventjes lekker instarten. Speciaal voor jullie dus.

0: Ja, zij hoort bij mij, Chris Gros Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer, die zongen het met z'n drieën. En jongens, het is 16 minuten over drie. En dat betekent dat ik de nieuwe bingo-schijf bekend mag gaan maken. En vandaag heb ik aan de telefoon de man die werd geboren op 6 november 1980. Wiens bijnaam Molly is en in 1997 zijn eerste stappen zette in de Nederlandse muziekindustrie. Ook op 17-jarige leeftijd al een platencontract tekenen. En in 2003 deed hij mee aan het Nationaal Songfestival. Helaas zonder succes. Maar in datzelfde jaar scoorde hij wel een dikke hit met de door Emiel Hartkamp geproduceerde single Alles Wat Je Zei. In 2017 scoorde hij een dikke kroegenhit met Ware Liefde. En in 2017 deed hij mee met de Jantjes Verjaardag Talentenjacht. En in 2018 stond hij op Dutch Valley. Vier jaar geleden alweer deed hij mee aan het tv-programma Hollandse Nieuwe. En vandaag heeft hij met zijn nieuwe single de bingo schijf te pakken. Ik heb het over niemand minder dan Jeffrey Kuipers. Jeffrey, een hele goede middag.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ja, hartstikke goed. Je zit in Spanje, hè?
1: Ja, klopt. Daar woon ik tegenwoordig.
0: Ja, geweldig. Gaan we het straks eventjes over hebben. Maar van harte gefeliciteerd. Want je bent met jouw nieuwe single Veel Te Lange Nacht bingo schijven geworden. Wat is jouw eerste reactie?
1: Ja, daar ben ik gewoon super blij mee natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is een mooie start. Ik ben er even uit geweest. Dus ik ben blij dat Bingo FM mij lekker steunt. Dus daar ben ik super dankbaar voor.
0: Ja, en we gaan hem heel vaak draaien de aankomende week. Hey, hoe gaat het verder met je? Waar ben je allemaal mee bezig?
1: Nou, nu even niks, want ik lig even voor de airco. Het is hier nu het heetste gedeelte van de dag, zeg maar. Ja. Ik kwam net een beetje gestrest thuis, want ik moest natuurlijk op tijd zijn. Dus ik dacht, ik ga even bij de airco liggen, want het is gewoon niet vol te houden buiten nu.
0: Nee, dat geloof ik, ja. Want je zit in Spanje, hè. Hoe warm is het daar?
1: Ja. Ja, het is nu 34 graden.
0: Is het op dit moment hier in Nederland beter. Ik geloof dat het nu hier 24 graden is. Dus hier is het heel erg goed.
1: Ik ga niet meer terug. Ik blijf hier wonen.
0: Dat geloof ik heel graag. Hey, ik zei net, je bijnaam is Molly. Waar komt deze vandaan?
1: Nou, dat is een beetje. Ik ben natuurlijk altijd een beetje aan het stoeien met mijn gewicht. Dus mijn bijnaam is Dikke Molly eigenlijk. En dat is een beetje verbasterd naar Molly.
0: Oh ja, dat klinkt wel lief, toch?
1: Ja, ik kan er ook prima mee omgaan, hoor.
0: Ja. Ja. Hey, we gaan even terug in de tijd, want je tekende op 17-jarige leeftijd al een platencontract. Is dat niet eigenlijk veel te jong, joh? Krijg je daar wel wat van mee, wat er dan allemaal gebeurt om je heen?
1: Nee. Dan word je geleid door de mensen om je heen en gaandeweg kom je er ook pas achter wat je muzikale... Je zit dan nog in een soort van muzikale puberteit en zo. Er valt nog zoveel te ontdekken en te doen. En dan moet je toch wel die Nederlandstalige hoek ingedrukt, terwijl ik toch wel breder ben dan alleen dat.
0: Ja.
1: Ik vond het zo'n moeilijke tijd. Want je moet jezelf je weg helemaal vinden in dat vak. Met muziek op zich. Weet je wel, en dan lig je eigenlijk al een beetje aan de ketting. Dus ik heb het niet altijd prettig ervaren. Ik heb er wel veel van geleerd.
0: Dat snap ik heel goed. Hey, een heleboel jaren later, in 2003, deed je mee aan het Nationaal Songfestival. Hoe kwam je daar zo ineens bij? Hoe werd het zoiets?
1: Ja, we werden gewoon uitgestuurd van stuur je liedje. En dat hebben we gedaan. Ja. En ik werd repetities was helemaal top. En toen kwam de uitzending. Het was helemaal blank.
0: Ja.
1: En toen was net een beetje dat afzeiken met die jury. Kwam net een beetje in de mode van idols, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus ik werd flink door de mangel gehouden. Dat was niet zo'n hele toffe ervaring.
0: Nee.
1: Dus ik heb ook gezegd, nooit meer naar het song. Ik heb ook nooit meer gekeken.
0: Oh, echt niet?
1: Zo ben ik dan ook. Ja,
0: dat mag ook helemaal. Maar Jeff, stel je nou voor.

0: En ik won uiteindelijk ook. Toen zijn we dus met Tino en ik geloof 400 fans. En Timeless en Danilo was erbij. Danilo Kuijters en Samantha Steenwijk. Ja. We hebben gewoon een reis gemaakt. Nou, dat was de week van ons leven.
1: Ja, dat geloof ik best wel. Maar volgens mij word je dan ook meteen huiszanger, hè, bij Jantjes verjaardag, of niet?
0: Ja. Ja. Ja, ben ik ook een jaar geweest. Dat was ook een hele leuke periode. En nou ja, Jantjes is natuurlijk verbonden aan Tante Roosje, een welbekend café. Dus ik hobbel al jaren een beetje in de Jantjes familie mee. En dat is heel fijn om daarin te verkeren. Het is een fijne club, mensen.
1: Dat geloof ik graag. Hey, in 2022 deed je mee aan Hollandse Nieuwe. Wel een finale plek, maar je won helaas niet. Maar je imponeerde de jury wel, hè, met jouw soulversie van Eenzaam Zonder Jou. Luister je zelf ook dit soort muziek? Ligt daar ook een beetje je hart?
0: Ja, meer dan wat je moet doen om soms in die playlisten te komen. En ik heb nu dan wel een plaat gemaakt wat wel heel dicht bij mijn eigen gevoel ligt. Maar als ik zie wat ik de laatste jaren gemaakt heb, ja, dan moet je soms ook concessies doen aan wat je zelf mooi vindt om toch op die playlist te komen. Dus ik luister zelf heel veel oude soul en Aretha Franklin, Otis Redding, dat soort dingen, black gospel. Alleen er valt in Nederland voor mij geen droog brood in te verdienen. Dus vandaar dat ik in die Hollandse hoek zit. En dat vind ik ook erg leuk.
1: Ja, maar je weet het niet, Jeff. Als je een mooie soulplaat zou maken, ik zou hem kopen, denk ik, hoor.
0: Ja, nou, dan ben je de enige. Je mag de opname ook sponsoren. Ja.
1: Nou, wie weet komt dat nog eens een keertje zover. Hey, je bent vorig jaar, want je zit nu in Spanje, je bent vorig jaar verhuisd naar Spanje. Daar openen jullie een kapperszaak. Maar je brengt nu ook even nog een geweldige plaat uit. Hoe vind je daar tijd voor allemaal?
0: Ja, dat was eigenlijk helemaal niet helemaal de bedoeling. Want we zouden gewoon naar Spanje gaan, lekker met z'n tweeën. En hier een salon beginnen. Maar ja, weet je, dat zit in je bloed, dat zingen. Dat gaat er niet uit.
1: Ja.
0: En dat dobbert af en toe een beetje. En dan krijg je toch weer honger om wat te gaan doen. Nou ja, dan ook maar goed. Dus ons plan moet weer een beetje bijgeschaafd worden. We blijven hier wonen. We houden de salon. Ja. Kappers aan de Costa. En zingen is gewoon af en toe het weekend heen en weer.
1: Ja, lekker de zingende kapper of zoiets, hè, toch?
0: Ja,
1: precies.
0: Ja, hey, ja de flappende tapper.
1: Ja, we kunnen er een Suske en Wiske titel van maken. Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, dat kan ik wel een hele serie vullen.
1: Echt waar? Oké, nou goed. Hey, toen ik het nieuwe nummer hoorde van jou, Veel te Lange Nacht, toen dacht ik, daar ken ik ergens van. En toen zat ik nog eens even verder door te zingen. En volgens mij is dat Amor de Mis Amor, toch? Van Paco.
0: Klopt, ja. Ja. Ja. Ja, daar zijn we op een hele leuke manier opgekomen. Ik had dus iedere keer zo'n melodietje in mijn hoofd. En dan sprak ik met mijn pluster. En die zei, ik heb misschien nog een goed idee voor jou. Toen kwam zij dus met dat liedje. Ik zeg, luister nou, dit heb ik al de hele week in mijn hoofd. Ik zeg, ik wist alleen niet welk nummer het was. En jij komt nu met die plaat. Dus hebben we gezegd, nou, dat gaan we doen.
1: Ja.
0: Dus we hebben hem helemaal uit elkaar getrokken. En anno nu weer helemaal in elkaar gebouwd. En ook goed playlist geschikt gemaakt. Want die gaat natuurlijk de studio in. En dan denk je, oké, hoe gaan we dit even op laten vallen tussen alle rest wat uitkomt. En dat is voor mij heel goed gelukt. Ik ben er heel blij mee.
1: Nou, dat dacht ik wel. En wij hebben hem meteen tot bingo-schijf gebombardeerd. En dat betekent
0: dat is compliment.
1: Dat het inderdaad gewoon een ontzettend goede plaat is. Wist jij trouwens, dat nummer, hè, oorspronkelijk helemaal niet van Paco is? Wist je dat het nummer al 90 jaar oud is? Het
0: komt 1923 of zo, hè?
1: Ja, nou, 1936. Maar het is inderdaad al wel heel erg oud. En dan klinkt het een beetje krakerig. En ja, in de verte herken je het wel. Maar het is eigenlijk al een ontzettend oud nummer.
0: Maar dat geeft wel aan, want het is al in zoveel uitvoeringen gemaakt. Zeker. Als je één keer een goed liedje schrijft, kun je er alle kanten mee op.
1: Ja, en kan je er heel lang van eten ook, moet ik je zeggen. Wie hebben er allemaal aan meegewerkt verder?
0: Alles de La Rosa, die kennen de mensen misschien niet zo heel goed, maar die werkt met Yves Berens, die schrijft voor Tino, doet echt van alles.
1: Ja.
0: Ik heb Bram Koning, die in het oude team André Hazes Junior zat, heb ik de tekst laten schrijven. Mm-hmm. En we hebben zelf natuurlijk het een en ander goed voorbereid. Dus het was in principe zo klaar.
1: Nou, fantastisch. Hey, Jeff, ik wil hem gaan draaien. Zou jij hem willen aankondigen?
0: Ja, natuurlijk. Want hier is de bingo schijf op Bingo FM. Mijn naam is Jeffrey Kuipers en dit is mijn nieuwe plaat. Veel te lange nacht.
1: Dankjewel, Jeff.
2: Ay, madre mia.
0: Yo, yo.
1: Hey, fijn weekend. Adios, hè.
0: Adios,
1: bye. Hoi, hoi. Hey.

onze nieuwe bingo schrijver was dat Jeffrey Kuipers. Ik had hem zojuist aan de telefoon. We kunnen nog net één plaatje draaien tot aan het regionieuws. En dan moet ik wel even de juiste erbij zoeken, want ik heb nog een heleboel verzoekjes staan. Ik weet in ieder geval wel dat het een plaat is die aangevraagd is door Tukker. En je wil de plaat horen speciaal voor Frans, voor Pep, voor Robbie de Schilder en voor iedereen die vandaag op vakantie gaat. En je hebt een hele toepasselijke plaat aangevraagd, namelijk deze van

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In Utrecht zijn maatregelen genomen voor de grote magazijnverkoop van woonwinkel Vonk. Die is failliet en bij de eerste verkoop was er een topdrukte met lange rijen en verkeersproblemen. Vanmorgen worden er ook duizenden koopjesjagers verwacht en dus is de winkel twee keer zo groot, zijn er looproutes en bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden. Jeugdbeschermingsorganisatie Safe uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht, meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging Safe ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. Agenten hebben na een korte achtervolging in Utrecht gestolen spullen gevonden. Die lagen in een auto en hadden waarde van zo'n 10.000 euro. De bestuurder is opgepakt. Het was niet de eerste keer dat hij dit deed. Het is ruim een half jaar geleden dat de binnenstad in Utrecht werd opgeschrikt door meerdere explosies en een grote brand aan de Visserssteeg. Nu 6 maanden later is er nog steeds angst, in ieder geval bij deze bewoonster met hondje Tommy. Die is er nooit meer bovenop gekomen.
2: Mijn hond Tommy, die heeft steeds last van de explosie. Hij kan grommen en dan laat hij zijn tanden zien van omdat hij zo schrikt van alles.
1: Dan nog het weer. Vanavond minder wind. Vannacht meer wolken. Morgen wordt het iets koeler dan vandaag. Een graad of 22.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

dan lekker die handjes de lucht in. Het origineel heet Son of a Preacher Man. En Thijs Boontjes maakte ervan vrouw van de dominee van een paar jaar geleden allemaal weer. Ik kijk nog even naar de verzoekjes. Nijssel van der Wurf, jij hebt een plaat aangevraagd. Je schrijft erbij met de boys naar Tante Roosje in Amsterdam vanavond. En Jeff, Jeffrey, onze bingo-schrijfartiest, die refereerde daar ook al eventjes aan. Je gaat lekker tot het gaatje en je gaat een goed biertje drinken. Je schrijft er verder bij dat na een vervelende scheiding je weer klaar bent voor een nieuwe vlam. En je wil even weten of je nog een beetje in de smaak valt bij de ladies. Dit is Willem Koren en geef mij jouw liefde.

0: Ja, zo heette die ook. Geef mij jouw liefde, William Koren was dat. Speciaal aangevraagd door Nigel. Nigel, laat even weten of het een beetje gelukt is vanavond.
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja. We zijn aanbeland bij mijn favoriete keuze. En normaal gesproken neem ik een plaat mee die uit een ver verleden is. Uit de jaren 60, 70, 80 of soms wel 90. Maar nu neem ik een plaat mee uit dit jaar. Ja, dat kan ook gewoon gebeuren. Want soms vind je een plaat gewoon zo geweldig dat die best uit dit jaar kan komen. Het origineel van deze plaat is al in 1945 geschreven voor een musical in de tijd. Carousel, maar hij is zeker heel erg bekend geworden door Gary and the Pacemakers. En dan heb ik het over You Never Walk Alone. Het wordt als hymne gedraaid bij de voetbalclub Liverpool. Maar William Jansen, die kennen we natuurlijk allemaal als de Nederlandse Julio Iglesias. En Lee Towers, die hebben samen de handen ineengeslagen. En die hebben echt een fantastisch mooie versie ervan gemaakt.

0: Ja, ik ga me er echt niet aan wagen om dit in het Spaans uit te spreken. Hoor, dat laat ik gewoon lekker aan William over. William Jan samen met Lee Towers en You Never Walk Alone. Wat een fantastische plaat is dat allemaal. In het kader van mijn favoriete keuze. En volgende week nemen we er natuurlijk weer eentje mee. Ja, en over volgende week gesproken. Volgende week en de week erop. Dan zit Timo op mijn plek. Want ik moet een paar weken op vakantie van de baas. Ja, zo werken dat soort dingen nou eenmaal. Goed, eens even kijken. Koen, Hoedmer, jij hebt hem een plaat aangevraagd. En je schrijft erbij: mijn collega Maurits Nijenhof lijkt sprekend op kampbewoner Harry Snijders. En Maurits Syndroom is een mooie woonwagen met een gouden leeuw voor de deur. Je wil deze plaat horen.
1: Heel lang bij je woont,
0: ja, Frank van Etten. Samen met Busy.
1: Maar je

Ja, zij komt van de kamp, zo heette het nummer, gezongen door Frank van Etten, samen met Busy, een plaatje van vorig jaar, volgens mij. En als ik het me wel heb, is het volgens mij ook nog eens een keer bingo schijf geweest. Maar goed, dat weet ik ook niet meer helemaal zeker. Mitchell Vlier, we gaan naar jouw verzoekje toe. Vanavond lekker bij eten bij de Chinees. Dus graag dit nummertje. Ja, en om het bewijs om op de radio te komen, hoef je dus echt niet te kunnen zingen. Dit zijn Anita en Ed en het Chinees Indisch restaurant.

Ja, ik vind het zo wel genoeg eigenlijk. Dit is natuurlijk eenmalig dat ik deze plaat op de radio draai, zeg Anita en Ed en het Chinees-Indische restaurant. Bas de Jager, jij schrijft voor De Dijk zijn weinig woorden nodig en je hebt helemaal gelijk. Dit is Ik kan het niet alleen. En ik doe het ook heel graag samen met jullie. Het nummer komt uit de 1989. En ik kon niet zo snel de live versie vinden, maar deze is ook fijn hoor.

It's a remix, baby. Anita Meijer in 1981 scoorde zij al een ontzettende grote, dikke hit met dit nummer, Why Tell Me Why. Ze stond heel lang nummer 1 en ruim 43 jaar later, als ik het goed heb uitgerekend, staat ze gewoon weer in de hitlijsten. Maar nu samen met Lange Frans, volgens mij zongen ze dit nummer samen in Beste Zangers van Nederland. Why Tell Me Why, fijne plaat om die te mogen draaien hier bij Bingo FM. Ja, ik zei het net al, volgende week en de week erop zit Timo op deze plek. En dan hoop ik ook dat je je plaatjes en je verzoekjes gaat indienen. We gaan eruit met een plaat van Suzanne en Freek. En zij hebben een fantastisch leuke versie gemaakt van een nummer van K3 Tele Romeo. Heel veel plezier zometeen met Kevin en Suus. En met alle andere programma's bij Bingo.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan.
1: Nou, en fijn weer. De temperaturen gaan zakken, maar de zomervakantie is oorspronkelijk begonnen in Midden-Nederlands.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja,
1: en dus... de files van vandaag die zullen wel enorm meteen lopen.
2: Ik wou zeggen, je ziet het echt wel aan de files, ja. Zijn we er klaar voor, dames en heren?
1: Ga maar zitten en leun even achterover.
2: Ja, leun achterover, want we hebben wel even. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 9 kilometer. En hebben A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel 28 kilometer. Die staat daar 45 minuten vast. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oosten knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. En dan hebben we de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort en Nieuwegein. 4 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Verder hebben we nog een paar N-wegen. Dus het valt mee qua snelwegen.
1: Ik wil zeggen, dit valt mee hoor.
2: Het valt best mee. Maar goed, 45 minuten ergens. Best veel. Maar goed, oké. N224 Zeist richting Veenendaal tussen Woudenberg-West en Renswoude. 0,9 kilometer. Heel specifiek. Door een gesprongen waterleiding is de weg daar dus dicht. N224 Veenendaal richting Zeist tussen Renswoude en Scherpenzeel-Oost. Gesprongen waterleiding dicht. Nou, andere kant op natuurlijk, hè. En dan N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen. 2 kilometer.
1: Oh, het valt mee hoor.
2: Ja, toch?
1: Ik zeg aansluiten.
2: Moeten we niet hard zeggen.
3: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Zwoele zomernachten hier op Bingo. Goedemiddag, Suus.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de files vielen mee, toch?
1: Nou, dat vond ik wel. Moeten we niet te hard zeggen, hè?
0: Nee, ik wou net zeggen. Ik heb het wel zeggen gehad, dus...
1: Ja, ik ben even afgeleid, want we hebben een bezoeker in onze studio, zie je. Kijk eens boven je. Recht voor je, boven, ja, iets meer daar. Ja, gezellig, hè?
0: Huisdier, inderdaad.
1: Nou, toevallig had ik het vanmiddag dus ook in mijn studio. Dus ik weet niet, het is vandaag nationale kom naar beneden spindag of zo.
0: Ja, maar hij hangt heel laag, moet ik zeggen.
1: En kijk, hij komt steeds dichterbij.
0: Het is niet,
1: niet
0: een voordeel voor mij, moet ik zeggen, Suus.
1: Nee, ja, vind je spinnen eng?
0: Nee, ik heb niks tegen, maar ik heb er ook niks mee eigenlijk.
1: Ah, oké. Nou, gaan we kijken of we hem straks even veilig buiten kunnen zetten.
0: Precies. Oh ja, jij bent natuurlijk van de dieren. Dus
1: ja,
0: ik had gezegd van, goh, klap eens in je handjes en weg is die.
1: Zeker niet. Oh, jij gaat gelijk omhoog nu dat zegt.
0: Heel verstandig, heel verstandig.
1: Maar goed.
0: Ja, jij hebt bijna vakantie, Suus.
1: Ja, het schiet al op nu. Het gaat echt heel hard. Maar ik moet zeggen, ik moet ook zoveel doen nog.
0: Ja, maar je hebt alles al ingepakt. Want je koffer is al richting Italië, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb een soort van hele grote tas waar ik van alles nog wat in heb kunnen proppen. En die is in de auto meegegaan met mijn ouders. En die zijn toevallig vandaag aangekomen in Italië.
0: Oh, lekker.
1: Dus, dus dat is heel lekker. Dus ik hoef alleen nog maar mijn rugzak gewoon te doen. Met gewoon e-reader, dat soort dingen. Maar ja, ik moet nog wassen, mijn huis schoonmaken. Ik moest vanmiddag mijn belasting nog doen. Nou ja, goed, dat.
0: Alle administratieve taken waar je eigenlijk normaal gesproken geen zin in hebt, maar het moet wel even gebeuren, want je moet uiteindelijk toch die kant op.
1: Precies, even er doorheen rammen en dan daarna kunnen we relaxen. Dus, maar goed, gelukkig nu even een lucht.
0: Ja, precies, luchtmomentje. Even gewoon 2 uur lang. Verstand of nul wil ik niet zeggen, maar wel gezellig.
1: Nee, maar gewoon gezellig. Ja, lekker muziek draaien, lekker babbelen. En nou, met de luisteraars ook natuurlijk. Hè. Mochten zij nog wat leuks willen vertellen, dan kan dat ook.
0: Mocht je een leuke plaat willen horen, je bent van harte welkom natuurlijk via de Bingo FM app.
1: Precies.
0: En voor de rest gaan we gewoon zorgen voor een leuke uitzending. We hebben natuurlijk, om niet te vergeten, de uitgaansagenda.
1: Ja.
0: Daar gaan we zeker even naar kijken straks. En het begon technisch niet helemaal lekker, maar dat hebben we redelijk op weten te lossen. Dus kan een keer gebeuren, toch?
1: Ik wou zeggen.
0: Voor de rest, ja. Heel veel slap gauw hoor als je denkt van ik wil heel veel muziek hebben. Dat
1: we doen ons best, echt waar.
0: En voor de rest houden we je even op de hoogte wat betreft de video-informatie. Dus komt helemaal goed.
1: Komt helemaal goed, zeker.
0: Ik kreeg al een verzoekje binnen. Ricardo stuurde een berichtje aan Steven Kahn, het nummer van Rob van Daal. En waarom doe je dit nou? Nou ja, ik denk een gezellige opening van dit programma op weg naar het weekend. En dat doen we dus met Rob van Daal.
1: Waarom doe je dit nou?

0: Ja, het zal wat zijn, Suus, als dat kan.
1: Ja, maar hij zegt, dan kom ik ook nooit meer in de kroeg in. Dat geloof ik niet. Het is toch veel te gezellig.
0: Nee, precies. Hartstikke leuk om even naar de kroeg te gaan. En dan ga je niet, volgens mij, de hele dag om die badkamer gaan.
1: Nee, dat vind ik. Ik denk dat, ja, het is leuk bedacht, maar ik denk het wordt wel ongezellig.
0: Ja, het idee is mooi, maar uitvoering
1: minder. Tenzij je iedereen thuis uitnodigt natuurlijk. Gezellig met z'n allen in de badkamer.
0: Ja, ja, maar ja, aan de andere kant, om er ook nog een keer gewassen worden. En wassen met bier, dat wordt wel een dingetje.
1: Ja, het schijnt wel heel goed voor je haar te zijn.
0: Is dat zo? Heb je het geprobeerd of niet?
1: Nou ja, ik heb vaak zat een bierdouche over me heen gehad tijdens voetbalwedstrijden of zo. Maar daarna was ik het ook weer heel snel. Dus ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik ga het een keer voor je uitproberen.
0: Nou ja, ik was een paar weken geleden alweer in de arena. En dan denk ik, Utrecht waarschijnlijk, wat deed je daar? Ja, dat was voor de toppers.
1: Hoe durf je daar te zijn?
0: Ja, precies dat dus. En dat was tijdens de wedstrijd volgens mij Nederland tegen Zweden, zeg ik.
1: Ja, ja, klopt. Ja, want die ging wel lekker toen.
0: En toen werd er gescoord. En toen ging er echt volgens mij 5 keer over, ging er een partij bier de lucht in.
1: Ja.
0: En dat keer 5,5 euro ongeveer. Nou ja, ik denk dat dat best wel zonde van je geld is.
1: Nou ja, ik denk dat die mensen aan de bar dachten, of tenminste vooral de mensen die het geld uiteindelijk binnenkrijgen, hiep hoi, wat fijn, al die doelpunten.
0: Ja, dat dus, want iedere keer kwam iedereen richting de bar op het moment dat er een doelpunt was.
1: Ja,
0: en dat begrijp ik wel.
1: Nieuw bier halen, ja.
0: Zonde van het geld.
1: Ja, dan zou je dus zo'n badkamerkraan willen.
0: Ja, precies.
1: Alleen moet je dan wel even meenemen naar de locatie.
0: Ja, eventjes inpakken en meenemen als het even kan.
1: Precies.
0: Hey, maar hoe ziet je weekend eruit? Inpakken?
1: Meid, je hebt geen idee.
0: Geen
1: ja,
0: idee.
1: Dat is echt mijn stopwoordje, dames en heren. Ze denken, Kevin, is dat een meid? Nee, maar ik zeg het tegen iedereen, dus dan weet je dat alvast. Ja, ik ben vooral bezig inderdaad met schoonmaken en zo. Wat ik net al een beetje zei.
0: Ja.
1: Belasting heb ik gelukkig gedaan. Dat is ook altijd zo'n ding. Want je hebt natuurlijk tot het eind van de maand. Maar ja, dan ben ik nog weg. Dus dat is niet zo heel handig.
0: Heb ik al lang gedaan.
1: Wat goed van jou.
0: Ja, ja, ik was trots op mezelf.
1: Ja, wat goed.
0: Snel.
1: Nou ja, goed. Maar dit is zeg maar het kwartaal. Mijn kwartaalaangifte, zeg maar. Ja, precies. Ja, oké. Okay, just saying. Even, hè. Mm-hmm. Voor de luisteraars, de kijkers thuis. Maar ja, verder dus mijn tas even goed ordenen. En dan toch kijken of ik wel genoeg bij me heb. Want ik denk heel makkelijk. Oh, chill. Mijn ouders hebben alles. Maar dan zul je zien dat ik er straks achter, oh nee, dit moet nog, dat, en het mag natuurlijk maar 10 kilo wegen,
0: yep.
1: Max.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wordt het ook erg gecontroleerd met de maatschappij waar jij mee gaat?
1: Ja, dat tegenwoordig overal. Want ik heb zelfs echt van die quasi dreigende mailtjes gehad. Zo van, let op, wat anders mag
0: nou,
1: je niet mee.
0: Ik volg wel eens dat Schiphol-verhaal, zo gezegd, weet je wel, op televisie.
1: Ja.
0: En dan zie je ook inderdaad dat mensen gewoon geweigerd worden, omdat ze inderdaad een te zware handbagage hebben.
1: Ja, klopt.
0: En mensen zijn vaak heel verontwaardigd, omdat ja, er zitten gewoon bepaalde restricties aan vast.
1: Ja, ja.
0: En mensen zeggen dan van ja, maar.
1: Ja.
0: Weet je, je krijgt hele discussies. En ik begrijp wel als je daar staat uiteindelijk, dat je zegt van ja, maar ja.
1: Ik baal, maar goed, ja.
0: Ja, maar het zijn natuurlijk wel de regels.
1: Het zijn de regels, ja.
0: En die mensen die daar werken, ja, die volgen die alleen maar op. Dus
1: precies,
0: zie
1: ja.
0: Als mensen echt ontiegelijk boos worden op deze mensen. Ja. Denk van ja.
1: Nou, mijn moeder had het daar toevallig laatst over, dat ze inderdaad ook het programma zitten kijken. En dat mensen inderdaad echt gewoon onbehoorlijk doen. En echt gewoon ja, heel lelijk gaan doen.
0: Ja.
1: Terwijl ja, het is toch echt, je zit omhoog te kijken, de spin is echt weg. Kijk,
0: hoe
1: het gaat. Ja. Nee, maar dat mensen echt lelijk gaan lopen doen. En dan, ja, maar wat jij zegt, ja, regels zijn wel regels. En dan kun je er wat van vinden, dat vinden we allemaal. Maar je hebt je toch wel aan te houden.
0: Ja,
1: en mijn zusje werkt bijvoorbeeld ook als stewardess. Dus niet op de grond, maar hè, echt in de lucht. Ja, die komt ook echt de gekste dingen tegen, hoor. Daar hoor ik
0: ja,
1: verhalen
0: ik
1: van. Ja, dus mensen kunnen wat dat betreft echt heel raar doen. Maar goed, ik denk dat we dat allemaal wel weten.
0: Dan is denk ik uiteindelijk dat gesnurk voor mij in het vliegtuig nog te doen.
1: Oh, dat vinden ze heerlijk. Lekker fijn, gewoon lekker slapen, makkelijk ja. Vlucht. Ja hoor.
0: Precies, ja. Ik ga meestal, ik hoop meestal dat we gewoon straks gaan vliegen. Nu ja. Toevallig om 7:30 AM, nou dat is prima.
1: Dat is oké. Okay.
0: Maar ja, dan moet je wel gewoon straks je bedje uit. En ja, 9 van de 10 keer is het bij mij echt zitten. En nou kijk even naar buiten, dag Nederland en tot over een paar weken.
1: Kun je dat echt zo gelijk slapen?
0: Ik heb het meegemaakt richting Griekenland. We gingen op een gegeven moment Kreta toe. Ik ben in slaap gevallen in het vliegtuig. En toen ik wakker werd, toen werd er gezegd van nou, fijn, we gaan landen. Ik zeg, mooi man.
1: Oh, wat chill.
0: Ja,
1: ja dat kan ik dus niet. Vorig jaar ben ik dus naar Ecuador gegaan. Nou,
0: ja.
1: Al met al 18, 20, 21 uur. Want ook met overstappen, dat soort dingen. Ja, ik kan niet slapen. Dus ik zie er dan echt uit als een zombie aan het eind van die vlucht.
0: Wat doe je dan tijdens de
1: ja, filmpjes kijken. En ze hadden gelukkig wel echt hele leuke films aan boord. En je kon, ja, onbeperkt kon je gewoon eten, drinken, whatever bestellen. Maar op een gegeven moment ben je daar ook wel klaar mee. Dus ik ging gewoon rondjes wandelen in het vliegtuig en zo. Ik denk, ja, moet toch wat.
0: Ja, je moet in beweging blijven. Dus
1: dat soort. Moet ook, ja, ja. Zeker. Dus ja. Dus mochten mensen nog tips hebben om te slapen in het vliegtuig. Kijk, nu is het maar een vlucht van 1,5 uur.
0: Ja, stel
1: dus
0: dat
1: voor, valt mee.
0: Eer dat je in slaap valt, kun je wakker worden.
1: Ik wou zeggen, je stijgt op en je gaat weer naar beneden bijna. Ja. Dus nou hoeft het niet. Maar voor een volgende lange reis, ik hou me warm. Ik hou warm aanbevolen.
0: Helemaal goed. Hey, Mike Pietersen staat voor je klaar. Met samen met jou. Altijd gezellig, toch?
1: Nou, dat vind ik wel.
0: Ja, toch?

0: Gino Martin, samen met Replay. En één dag hoorde hier op Bingo FM. Inmiddels alweer 4:55 geworden.
1: Ja, ik blijf het zeggen, want het gaat snel elke keer.
0: Ja, nou zeg dat inderdaad. En wat trouwens wel even grappig is, Suus. Daar had ik het vanmiddag met iemand over. We hadden toevallig

0: Net even over vliegen en zo.
1: Ja.
0: Zijn wij de enige die echt geen reet verstaat van wat die piloot omroept?
1: dat is inderdaad wel een universeel ding, hè? Dat is een soort van...
0: Nou, dat is of die microfoon ergens in zijn mond hebt.
1: Ja.
0: Dat je denkt van...
1: Iets ervoor, iets ertussen. Ja, ja, precies. Ja, nee, dat is wel echt een grapje wat overal ter wereld rondgaat. Nou, moet ik zeggen, ik heb ook wel eens piloot gehad. Ik dacht ook, ik kan het echt wel prima verstaan. Maar ja, ik zou eens opletten deze keer, hoe het deze keer gaat.
0: Ja, ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ik ook wel, ja.
0: En dat het dan uiteindelijk, dat je denkt van, nou, het is Engels, maar volgens mij is het huis, tuin en keuken.
1: Ja.
0: Denk, want ik snap er geen reet van.
2: Ja, precies.
1: Zo van, nou, we gaan hierheen, we gaan daarheen. Oké, okay, ja, we gaan landen. Joejoe, fijne reis. Ja,
0: ja, nou ja, als je blij mag zijn. En wij kregen een keer uitleg van de piloot waarom we later gingen opstijgen. En toen had ik echt zoiets van,
1: oh,
0: ik heb er geen reet van begrepen, maar het
1: echt, okay.
0: We wachten wel. Dus vliegen is leuk, toch? Dus ik vind het leuk altijd in ieder geval. Laat ik het daarop houden.
1: Ik vind het ook altijd erg leuk. Ja, zeker.
0: Hey lieverd, wij gaan richting het regionale nieuws alweer.
1: Ja, zo snel, hè?
0: En daarna gaan we eens kijken hoe het is met de situatie op de weg.
1: Ja,
0: en
1: jongens,
0: een kleine...
1: Ja, ja, nou hou je vast. Oh, 40 minuten staat ergens alweer.
0: Hou je vast. Okay.
1: Hou je vast.
0: Okay. Hier zijn nog even Senna Willem samen met Sven Versteeg en Vuurwerk.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. In Utrecht zijn maatregelen genomen voor de grote magazijnverkoop van woonwinkel Vonk. Die is failliet en bij de eerste verkoop was er een topdrukte met lange rijen en verkeersproblemen. Vanmorgen worden er ook duizenden koopjesjagers verwacht en dus is de winkel twee keer zo groot, zijn er looproutes en bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden. Jeugdbeschermingsorganisatie Safe uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht, meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging Safe ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. Agenten hebben na een korte achtervolging in Utrecht gestolen spullen gevonden. Die lagen in een auto en hadden waarde van zo'n 10.000 euro. De bestuurder is opgepakt. Het was niet de eerste keer dat hij dit deed. En de Monnikabrug wordt deze zomer opgeknapt. Dat gebeurt over 2 weken en dan is hij een maand dicht. Dat betekent dus omrijden. Er wordt gekeken naar het klapperen van de brug. Dat maakt nu een hoop herrie. En er komt ook een likkie verf. Dan nog het weer. De eerste helft van deze zomer was de warmste sinds het begin van de metingen. Het was gemiddeld 19,5 graden in de beeld. En normaal gesproken is dat nog geen 17. Vanavond minder wind. Vannacht meer wolken. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag. Een graad of 22.
2: Nou, inderdaad. En deze overgang kwam dit keer niet door mij. Maar het kwam door de montage van het regionale nieuws. Voordat ik de naam krijg. Van god, die goos kan ook lekker radio maken.
3: Ja, nee joh. Ging prima. Goed opgelost.
2: Precies. Suus de files.
3: Ja, daar gaan we weer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meern en Knooppunt Lunetten 5 kilometer. Die staat daar 27 minuten vast door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer. A27 Almere richting Utrecht tussen afrit Almere Haven en Huizen 5 kilometer. Die staat daar 26 minuten vast door een ongeluk. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Harderwijk 4 kilometer. Die staat daar 13 minuten vast door eveneens een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Iedereen is een beetje van de leg, denk ik.
2: Ja, ik denk het.
3: Al die ongelukken. Nou, N224 Zeist richting Veenendaal tussen Scherpenzeel-Oost en Renswoude. Gesprongen waterleiding is dicht naar de andere kant op. N224 Veenendaal richting Zeist tussen Renswoude en Scherpenzeel-Oost. Ook dicht, want gesprongen waterleiding. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren 3 kilometer. Staat er 18 minuten vast. En dan hebben we nog de N484 Zijderveld richting Leerdam tussen de aansluiting met de A2 en Leerdam 5 kilometer.
2: Jeetje Mina, het valt nog mee voor het begin van de zomervakantie,
3: ja,
2: toch?
3: Maar wel veel N-wegen vind ik dan.
2: Ja, precies.
3: Maar komt er die waterleiding
2: en,
3: ook.
2: Ik wou net zeggen, dat zal een natte bedoeling zijn daar,
3: zo,
2: denk ik
3: maar
2: zo.
3: Echt.

0: En cheerio! Ik ben trouwens zo benieuwd waar die vanavond gaat belanden in de top 40. Want het is rete spannend. We hadden natuurlijk al aan het begin van dit programma Rutger van Barneveld.
1: Ja.
0: En ja, die doet het hartstikke goed. Dus ja, ik vind het toch wel een dingetje hoor.
1: Spannend hè?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, we moeten nog heel even volhouden voordat het allemaal weer online komt.
0: Hey Suus, wat is nou het belangrijkste wat met jou mee moet op vakantie? Wat heb jij nou voor spullen bij je waarvan je zegt van oké, ik mag alles vergeten behalve dat?
1: Oh, ja, het eerste, dat is echt heel, heel, ja, zakelijk wou ik zeggen, wat ik echt nodig heb. Nee, medische dingen. Ik heb medicijnen die ik in moet nemen.
0: Ja.
1: Als ik die niet bij me heb, heb ik een probleem.
0: Ja, dan gaat het wel gruwelijk mis waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, gruwelijk wil ik ook niet zeggen. Maar het zijn wel dingen die ik nodig heb. Dus, maar goed, dat zijn natuurlijk heel van die dingen die misschien heel veel mensen hebben. Dus wat, even als je bedenkt, gewoon wat leuks. Ja, toch op mijn telefoon, omdat ik foto's wil maken. Maar ja, dat is ook iets wat aan je vastgelijmd zit. Hè? Dus dat vergeet je ook niet zo snel.
0: Nee, die ben ik nog nooit vergeten.
1: De tickets staan er ook op, ja. Dus... Ja, leuke kleding. Gewoon.
0: Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Ja, ja. Maar ja, die kan je ook daar kopen over het algemeen, toch?
1: Ja, maar dat ligt eraan. En ik wil daar niet te veel van uitgaan. Ik wil wel lekker kunnen flaneren. Dus ja, nee, ik heb wel echt heel veel leuke jurkjes ingepakt. Ja. Dus eigenlijk wil ik gewoon alles mee hebben. Alles is belangrijk.
0: Al je kleding mee, al je spullen mee. Want ja, je zal het vergeten zijn tussendoor.
1: Ja, ik vind wat ik aan heb nu vind ik op zich wel leuk hoor. Daar niet van. Maar dat is wel zeg maar de B-selectie. Sorry kleding. Ik ben gek op jullie. Maar nou, één deel is ook omdat het gewoon normaal te warm is in het buitenland. Nu kan het. Want het koelt alweer af hier hè.
0: Ja, en morgen zelfs 20 graden. En ik ga morgen naar Den Helder. En dan gaan we varen en vissen.
1: Ja, je zei het.
0: En ik moet om een uurtje of vier al morgen mijn bed uit. Dus ik ga er vanavond ook heel vroeg in, denk ik.
1: Oh, wat erg.
0: En ja, daarna gaan we vissen uiteindelijk. En is het de bedoeling ja, dat we om 19:30 de grote zee op gaan? En ja, tot 20 graden. Nou ja, reken een beetje uit wat het dan op zee is. Dus
1: oh.
0: Ja, ik doe morgen wel een lange broek aan. Ik loop al echt weken in een korte broek. Maar vanaf ja. Morgen gaat die lange broek echt aan.
1: Ik wou zeggen, iets van een vest of een goed...
0: ja, iets wat de kamer een beetje tegenhoudt. Ja, inderdaad.
1: Wat erg, ja.
0: Ja, en dan gaan we vissen dus. En ik hoorde dat we rond 19:30 gaan lunchen. Dat vind ik het allerbelangrijkste van alles dat we hebben gegeten.
1: Ik wou zeggen, want hoe ga je dat doen? Ga je dan weer terug of ga je daar ook lunchen?
0: Nee, op de boot is alles geregeld als het goed is. Dus okay. We gaan wel even een hapje eten.
1: Oké, nou heel goed. Dat, je zult geen honger...
0: Nee hoor, ik heb begrepen dat er van alles aan boord is. En eventueel kun je ook dingen nog kopen daar. Dus nee, dat gaat wel lukken, denk ik.
1: Goed zo. Ook nog kopen daar? Wat voor boot is dat?
0: Ja, dat heb ik heb geen flauw idee. Maar we gaan varen, eten en drinken. Nou ja, die dingen bij elkaar vond ik prima.
1: Gewoon een cruise ship.
0: Ja, precies. En je deed nog even wat vis schoon te maken. Dus zou je misschien...
1: Ga je vis eten?
0: Ja, en voor mijn kooktalent zal het ook misschien een beetje schelen. Ga ik vanuit.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ik weet niet. Kun je goed koken?
0: Nee, totaal niet.
1: Nee?
0: Nee, een eibakken en voor de rest...
1: Een eibakken, ja.
0: Eibakken
1: hoor.
0: Ja, precies.
1: Ja, heel goed.
0: Dat gaat wel goed af.
1: Ja, een ei, dat is wel iets wat iedereen moet kunnen. Maar zelfs sommige mensen kunnen dat niet, hoor. Dus
0: nee,
1: ik denk dat jullie daar best op zullen zijn.
0: Oh, kijk. Hè? Goed zo, we gaan zo de uitgaansagenda erbij pakken. Maar eerst even tijd voor Monique Smit. We hadden haar vorige week in de uitzending.
1: Ja.
0: En dit is een duetje uit 2011 samen met Tim Downsma. Een zomeravond met jou.
1: Gezellig.
0: Ja, toch?
1: Zeker.

0: Joling.
1: Lekker, gezellig.
0: Ja, nou dat dus. Ja, voor jou komt het heel dichtbij. Ik moet nog 3 weken werken.
1: Ja.
0: Nog even 3 weken aan de arbeid. Dat is ook wel op zich wel prima. Want daarna kan je met een gerust hart op vakantie. Tenminste, dat hoop ik althans.
1: Ik wou zeggen, dat hoop je. Want er zijn allemaal nieuwe dingen gelanceerd op jouw werk.
0: Ja, daarom, we zijn best wel druk met het een en ander. En dat loopt nog niet helemaal vlekkeloos. Dus ik hoop eigenlijk, en het mooie is, de collega waar ik dit heel veel mee samen doe,
1: ja,
0: die is nadat ik op vakantie ga, zelf ook 2 weken pleiten. Dus ja, we hopen van harte dat het allemaal een beetje vlekkeloos gaat verlopen. Dus ja, dat zal wel lekker zijn in deze. Dus niet dat ik er last van heb, want ik zit...
1: Jij bent gewoon lekker weg dan.
0: Ja, precies, vanaf 10 augustus mag ik ook gaan genieten.
1: Lekker. Nou, ik zat dus wel te denken, want bij ons is dus ook, er is een nieuw programma gelanceerd. Het was nog chaos toen ik wegging. Ja. Dus ik heb het gewoon, ja, ik ben niet de enige. Weet je, er zijn meerdere mensen die daar mee werken. Maar in principe ben ik van mijn afdeling de enige. Maar ja, omdat alles vertraging had door allemaal andere situaties, ja, niet door mij. Heb ik gewoon bijna niks nog met het systeem kunnen doen. En mogen andere mensen mijn werk nu gaan doen.
0: Ah.
1: Ja, weet je.
0: Maar zo werkt het wel in de vakantie.
1: Zo werkt het wel, want ik heb dat ook voor anderen regelmatig moeten doen in het leven überhaupt. Maar ja, ik ben nog nooit zo rommelig weggegaan. Ik ben meestal, oh, mailbox leeg, alles geordend, alles klaar. Ja, nou, het is wel chaos toen ik het computer uitdeed. Maar ik denk, ja, helaas pindakaas. Ik kan het gelukkig uitzetten.
0: Wat ik meestal wel heb, zo vlak voor de vakantie. En het gaat dit jaar anders zijn, omdat ik, wanneer ik vakantie krijg, hier met jou zit.
1: Ja.
0: Dus om 16:30 is het echt, let op, afsluiten en vakantie gaan vieren.
1: Nou, dat doe ik.
0: Dus ja, het is een goede reden in ieder geval om te zorgen dat ik gewoon klaar ben. Want
1: precies.
0: Ja, wij doen dan de 17e een uitzending natuurlijk samen.
1: Ja.
0: En daarna ga ik lekker... Het is niet de 17e trouwens. Ja, dodelijk. Ja, dat...
1: Jawel.
0: De 7e.
1: De 7e. Ja, zie je, ik ben toe aan vakantie. Jawel, vol overtuiging.
0: Ik was even aan het kijken of je wakker was.
1: Ja,
0: maar,
1: zeker. Tuurlijk, dat was het. Ja, ja. Nou ja, nee, schijnbaar niet dus.
0: Nee, maar de 7e.
1: Ja, ja, klopt.
0: En
1: ja,
0: daarna begint mijn vakantie. En ja, ja, lekker. Ja, en de luisteraars zullen denken van... Goh, ze hebben alleen maar over vakantieverhalen. Maar ja,
1: ik denk, we hebben er gewoon zin in.
0: Het moet gewoon gaan gebeuren, klaar.
1: Nou ja, ik vind het wel leuk. De luisteraars mogen ook wel gewoon dingen erover delen. Hè? Van hey, hoeveel zin ze er hebben, whatever. Maar ook gewoon hele gekke verhalen. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, precies. En laat even weten hoe jij erover denkt. Want ga jij gestructureerd op vakantie? En daar bedoel ik meer mee. Van, goh, qua werk. Ik handel even mijn mailbox helemaal af. Ik zorg dat alles weg is. Of zeg je gewoon van, ja, ik klap hem rond een uurtje of 4 dicht.
1: En ik ga
0: lekker op vakantie. En tot over 4 weken.
1: Wat dus eigenlijk een beetje mijn situatie is nu.
0: Ja.
1: Dat is echt uitzonderlijk. Maar ja, ik moet zeggen, ik kan het best wel redelijk loslaten. En dan zie ik dingen voorbij komen af en toe. Ja. Ik ben ook uit sommige groepsapp gestapt. Dan denk je, hou op, ik heb nu vakantie. Maar ik krijg ook wel eens mailtjes vanuit mijn werk. En dan is het, ja, oh sorry, we hebben foutieve mail gestuurd. Ik denk, ja, jongens.
0: Ja, lekker bezig, vrienden.
1: Maar ik hoef het niet op te lossen nu. Haha.
0: Lekker, Suus.
1: Ja, fijn.
0: Hey, we gaan muziek draaien. Jij niet vroeg een plaatje aan. Graag een nummertje van Frans Bauer. Ja, en dat gaan we regelen.
1: Gezellig.
0: We gaan even richting de Chinees. Oh, daar heb ik zin in trouwens. Hey, heerlijke Chineesje. misschien zondag. Eerst tijd voor muziek. Het is inmiddels 12:05. En dit is op weg naar het weekend.

0: jouw plaatje trouwens van René de Haan. Ja, ken je klassiekers een beetje? En trouwens, ik moet zeggen, het gaat nog veel verder terug. Want ik dacht René de Haan inderdaad. En dan zeg ik wel, ken je klassiekers? Maar daarvoor is je ook al een keer eerder uitgebracht. En we hebben tegenwoordig, we hebben sinds afgelopen, het was 3:15, hebben we een nieuwe bingo schijf. Ja. En toen vertelde Menno dat dat plaatje eigenlijk al kwam uit ergens 1932 oorspronkelijk.
1: Dus, oh joh.
0: Ja, dat gaat ver terug inderdaad. Dat staat ook wel. Suus, heb jij nog leuke uitgaanstips voor dit weekend? In ieder geval een paar.
1: Ja, zeker. En ik wil eigenlijk met deze beginnen, want die is bijna klaar ook alweer. Kermis bij de Malibaan.
0: Oh, leuk.
1: Ja, in Utrecht leef je deze maand weer helemaal uit tijdens de kermis. Duik in een attractie, win een knuffel of rust even uit met een grote suikerspin. Ja, uitrusten, daarna heb je natuurlijk gewoon een suikerbus.
0: Ja.
1: De kermis aan de Malibaan opende op vrijdag 10 juli... en staat er tot en met zondag 19 juli. Dus je hebt alleen dit weekend nog.
0: Ja, nou, ik zat er ook nog even naar te kijken voor dit weekend. Om daar nog even langs te gaan. Maar heel misschien ga ik zondag nog even kijken. Want dat is de laatste dag, dus dan kunnen we nog eventjes.
1: Stuur even een foto dan, want mij gaat het sowieso niet meer lukken.
0: Nee, maar ik heb wel begrepen dat het voor de kleintjes heel erg leuk is. Voor de grote wat minder. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar de reactie van de luisteraar. Want ja, ik kan zoveel roepen. Maar voor degene die er is geweest, let me know.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd inderdaad. Misschien dat ze zeggen, nee joh, hartstikke leuk. Wat zonde dat je er nog niet bent geweest. Ja. Zou zomaar kunnen. Ja, nou goed. We hebben ook nog allemaal andere leuke dingen. Dit vond ik wel heel bijzonder. Zomergala bij Beton Thee. Betond. Weet je wel?
0: Ja.
1: Trek je mooiste outfit uit de kast, want bij Betond is het tijd voor het zomergala. Geen eindexamenfeest of chic benefiet, maar een avond vol glitter, een gigantische discobal. Oh, dat vind ik altijd leuk. Die wil ik hebben ook een keer, maar goed, zo'n ander verhaal. Dansen en feestelijke sfeer. Van 6 tot 11 vindt het gala plaats bij Betond Thee, waar na het feest zich verplaatst naar de kantine voor een afterparty tot 1 uur. Je moet denken aan een bruiloft zonder bruidspaar, een schoolgala zonder scholieren en vooral een goede reden om helemaal uit te pakken. De tickets zijn rond de €20, moet je online even kijken.
0: Oh, dat valt wel mee eigenlijk, toch?
1: Ja, toch? Ja, dat vond ik ook wel een leuke. Dus viel me een beetje op, dus ik dacht, die doe ik eventjes. En als je denkt van, daar wil ik heen, maar ik heb geen leuke kleren. Er is ook een gratis kledingdag. Gratis kleding bij Free Fashion. Een middag vol gratis zomerkleding, kleuradvies en gezelligheid.
0: Ja, dat klinkt goed.
1: Ja, toch? We denken dat je wel verkocht bent, staat er. We gokken dat je verkocht bent. Maar we geven toch even de praktische informatie. Nou, die kun je online natuurlijk vinden. Morgen kun je erheen. Dat is bij Raum in Leidse Rijn. Je kunt er lekker rondneuzen en gratis iets moois mee naar huis nemen. Het Free Fashion Summer Event is van 11 tot 4. En de toegang is ook gratis.
0: Kijk, daar houden we van. Hè? Alles wat gratis is meegenomen, toch?
1: Ja, dat dacht ik ook. Nou ja, goed. We hebben nog veel meer leuke dingen. Maar ik denk dat we die lekker voor zo meteen
0: hebben. Eerst tijd zo voor het NOS Journaal en de boodschappen.
1: Yes.
0: Maar eerst tijd voor Willem Bart. Even een oud plaatje van hem. Alweer terug naar 2008. En dat met Wachten op jou.
1: Leuk.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
6: Jeetje, wat een verschil, hè?
5: Het NOS Journaal.
7: Nou, bizar. Ja. Ja. Ik dacht, ik wacht nog eventjes.
6: Sorry, ik dacht, het nieuws heen te lullen.
7: Ja, dat maakt niet uit. Ik snap het, je dacht, hij is klaar. Toen dacht ik, als ik er dan ook nog doorheen ga, dat is ook zo sneu voor
6: ja,
7: me.
6: Precies, hè? Ja, precies. Ja. Hij heeft 2 minuten in ons programma, dus daar moet hij het echt mee doen.
7: Ja, daar moet hij het mee doen. Ja, dus eigenlijk was hij gewoon te lang bezig.
6: Ja, precies. Ik had zoiets, je tijd zit erop.
7: Het is klaar. Heel goed van je. Okay.
6: Wat nog niet klaar is, dat zijn de files.
7: Helaas, pindakaas. Ja, A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer. Je staat daar 16 minuten vast. A27 Utrecht richting Breda. Oh, nou, dat schiet eigenlijk heel erg op dit. Want dit duurt nog wel een tijdje.
6: Ja, precies. Dat kan
7: ja, er zijn een paar die zeg maar een tijdje dicht staan. A1 tot en met 17 augustus is er van alles en nog wat aan de hand. En A27 tot 3 augustus. Maar goed, dat is voor nu helemaal niet relevant. Dus dan gaan we gelijk door naar de N-wegen. N224, Zeist richting Veenendaal tussen Scherpenzeel-Oost en Renswoude. Een gesprongen waterleiding. De weg is daar dicht. Natuurlijk ook de andere kant op. Veenendaal richting Zeist. Tussen Renswoude en Scherpenzeel-Oost. En hebben we nog de N233. Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Ik ben helemaal van de leg dat er zo weinig is.
6: Ik merk het. Het is echt zo rustig qua files. Ik weet niet wat er zo overkomt.
7: Ik doe het even dubbel. Nee, want dit is inderdaad, dat is langer en langer. Ja, je ziet het ook, hè?
6: Ja, het is rustig.
7: Ja, dus eigenlijk maar 1 echte file. Dus snel opgelost.
6: Lekker hoor.
7: Ja.
8: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Deze keer de gehaktballen van Dries, die hebben we een keer geproefd. Maar ja, was niet helemaal mijn ding.
1: Ik heb geen idee. Heeft hij ook vegetarische versies?
0: Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij is het wel echt vlees.
1: Ja, dan houdt het al op, hè?
0: Ja, precies. Ja, ik heb ze wel geproefd. Ik vond het wel de moeite waard, zullen we maar zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, gelukkig.
0: Nou ja, het was niet echt helemaal wat je ervan verwacht had. Maar ja, ik ben daarentegen niet een hele moeilijke eter. En als ik honger heb, dan gaat alles erover het algemeen.
1: Dan eet je wel. Ja, nou, lekker toch?
0: Hé, hey, ik zit trouwens even te kijken. Astrid, jij stuurde, ik vind het belangrijk om mijn tablet mee te nemen voor in het vliegtuig. En meer een beetje als tijdverdrijf.
1: Ja, heel goed. Ik zat ook te denken, ik noemde het net niet. Maar mijn e-reader, die wil ik wel echt bij me hebben, ja.
0: Ja, nou ja. Soms heb je gewoon hele lange vluchten natuurlijk. En dan kan ik me wel voorstellen, want ja, je hebt eigenlijk over het algemeen geen verbinding in de lucht.
1: Nee.
0: Ik vind het wel heel knap dat het in sommige vliegtuigen kan.
1: Ja,
0: sommige
1: wel.
0: Ik ben zo benieuwd naar de techniek erachter, hoe dat werkt.
1: Ja,
0: want,
1: ja. Dan krijg ik een appje van een vriendinnetje van mij die dan naar Amerika vliegt. Van, ja, het gaat goed, we zitten nu hier, blablabla. En denk ik echt, het is bizar.
0: Ja, ja precies. Ja, hoe kan je dat internet krijgen?
1: Maar ook omdat het toch heel erg in mijn systeem zit van, ja, je telefoon moet uit. En al die dingen, signalen kunnen het verstoren en zo. Dan denk ik, ja, bijzonder. Ja.
0: Maar ik vind het wel mooi dat het kan. En daarnaast natuurlijk, ja, je tablet in het vliegtuig, op het moment dat je geen internet hebt, wordt het heel lastig natuurlijk. Nou, maar ja.
1: Dat wou ik zeggen. Van, hè, wat doe je er dan mee? Want meestal heb je geen internet, maar misschien voorgedownloade dingen of zo.
0: Ja, dat kan. Je kan natuurlijk via bepaalde apps kan je natuurlijk al dingetjes binnenhalen en dat kijken.
1: Ja.
0: Ja, ik vind altijd wel een beetje een moment in het vliegtuig dat ik denk van ja, wat ga ik in vredesnaam die 3 of 4 uur doen?
1: Nou ja, wat ik dus vaak heb, ik heb inderdaad allemaal entertainment bij me. En dan 9 van de 10 keer gebruik ik echt bijna niks ervan. Omdat ik dan toch een beetje om me heen zit te kijken. En dan toch een beetje, misschien op mijn foto's nog, een beetje misschien dingen verwijderen. Ja. Gewoon een beetje la-di-da. En nu ook, ja, ik vlieg met mijn zus en mijn neefje en mijn nichtje. Dus ja, we zullen ook genoeg entertainment aan elkaar hebben.
0: Ja, precies. Dus je hebt al wat te vertellen aan elkaar ondertussen.
1: Ja, en 1,5 uur, dat is niks nogmaals.
0: Ja, en wat ik altijd hilarisch vind, als wij op vakantie gaan, dan gaan er natuurlijk ook kinderen mee.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan er een paar tablets mee, er gaan telefoons mee, een paar koptelefoons. Als wij de douane doorgaan, of in ieder geval onze handbagage even moeten showen, dan ben je wel eventjes zoet voordat je... Voordat
1: wij zeg ik, hele militaire operatie
0: staat, joh. Ik neem altijd een laptop mee, want ja, ik heb een eigen bedrijf, dus die gaat wel mee op vakantie.
1: Ja, snap.
0: Maar die neem ik dan ook mee in mijn handbagage, omdat ik die liever niet in mijn koffer doe, want er staat veel te veel data op wat belangrijk is.
1: Plus er wordt echt wel gegooid, hè, met die koffers.
0: Ja, daarom. Dus dan heb ik een deuk in mijn beeldscherm.
1: Ja, zou ik niet doen.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee. Dus ja, die gaat ook mee. Dus ja, het is bij ons wel echt elektronica ten top wat allemaal in die tassen zit, hoor.
1: De mensen denken, ga je op vakantie of ga je er gewoon ergens anders zitten en hetzelfde doen?
0: Ja, precies, dat dus. Dus ja, ik snap hem wel, de tablet.
1: Ja, ik snap hem ook. Leuk dat je het eventjes met ons deelt. Ja,
0: inderdaad.
1: En veel plezier alvast, mocht je nog op vakantie
0: succes
1: gaan.
0: Met de reis en zo. En,
1: ja, veilige reis.
0: Wat gaan wij doen? We gaan nog even muziek draaien. En dan zo even verder kijken of er nog leuke dingen te doen zijn in Utrecht. Want
1: Zeker.
0: Ja, de vakantie begint wel. Maar er zijn nog steeds heel veel leuke dingen te doen. Suus zei het al, de kermis op de Mariebaan in Utrecht is vorige week vrijdag al van start gegaan. En nog steeds bezig. Dus als je je eigen verveelt, lekker naartoe. En veel plezier in ieder geval, toch?
1: Ja, sowieso. Kermis is altijd leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik.
0: Ja, ik vind het altijd leuk. Ga je dan ook ergens in? Of, weet je, hou hem vast?
1: Die houden we vast.

0: Ik weer.
1: Oh, altijd fijn om te horen. Aafel Bros, John West en Billy Dans en Monk trouwens. En jij bent alles, hoorde hier op Bingo FM. Ja, we hadden het even over de kermis, Suus. Altijd leuk, de kermis, toch?
2: Gepast. Blijven zitten, alstublieft.
1: Ja, dat is.
3: Oh, ik doe dat ook heel vaak van dat lang gaat. Go.
1: Ja, precies. Go. Ja, het is toch leuk, de kermis, maar... Als je dan te kermis bent, ga je ook echt overal in? Of dat dan
3: niet? Nee, zeker niet. Nee, ik ben niet zo'n daredevil. En ik ben echt iemand, dan zie ik zo'n ding wat dan gigantisch hoog is opgebouwd. Dan denk ik, ja, in die paar dagen, sorry. Nee, daar ga ik echt niet in.
1: Jij bent veel te bang dat er iets gebeurt.
3: Ja, maar laten we wel wezen. De laatste paar jaar hoor je dat ook best wel vaak.
1: Ja, dat klopt wel.
3: En denk, ja, en dan zit ik erin zometeen. Daag. Ik denk, nee, dat hoeft niet.
1: Nee, maar ja, aan de andere kant, hè. Ik denk, ja... Ja, ik ben niet vast erin.
3: Je wil zeggen, als het je tijd is...
1: Ja,
3: is
1: nou, dat is eigenlijk... Ik denk, ik slik hem in, maar...
3: Ja, maar ik ga het niet opzoeken. Ik ga niet denken mijn beschermengel denkt ook, daar gaat ze weer. Lekker dan.
1: Ja, dat is ook wel weer zo, maar ja.
3: Nee, ik ga liever in zo'n rupsbaan. Weet je wel, die zo'n beetje...
1: Oh ja, en die gaat dan ook achteruit en dat zo'n ding.
3: Ja, maar die zie je niet zo vaak. Dus als ik heel eerlijk ben, ik loop vaak gewoon een beetje rond. En ik haal misschien een suikerspin. Ik probeer misschien zo'n grijpding en dan, ja... Het is niet zo, want het is niet altijd heel uitgebreid waar je in kan. Het ligt echt een beetje aan welke kermis je bent.
1: Nou, ik ben wel heel erg van die grijpautomaten onder andere. En ik ga ook vaak door totdat ik dat...
3: Dat kreng hebt. Ja,
1: dat is wel een dingetje hoor. Dan sta je daar en dan denk je van, oh ja, ik wil eigenlijk dit hebben en dat is leuk.
3: Ja.
1: En dan sta je daar eigenlijk bij die automaten en dan heb je echt zoiets van, ja, ik gooi er bijna 10 euro in.
3: Ik had het beter kunnen kopen.
1: Ja, precies. Ik heb dat ding bijna zelf betaald. Maar het is natuurlijk wel leuk ergens, hè.
3: Het winnen is gewoon leuk. Ja, het is gewoon verslaafd ook, hè. Dat is natuurlijk het hele ding.
1: Ja, is dat het goede? Ja, nou, ik denk ook wel dat je gelijk hebt. Ja,
3: ja toch? En dat is het hele ding. Want mensen, nu ligt hij goed. Nu ligt hij echt goed. En dan glijdt hij er weer uit. En dan denk je, ja, maar nou heb ik hem goed gelegd voor de volgende. Dat wil ik ook niet.
1: Wees realistisch. Die dingen liggen altijd verkeerd om ook gewoon zoveel mogelijk geld te verdienen. Anders verdienen ze niks.
3: Ja, en ze zijn gewoon glad, hè? Het is echt gewoon velvetachtige stof. Dus ja, dat is gewoon glad. En soms dan ben je er echt klaar mee. Dan denk je, nu heb je goed neergelegd. En dan heel soms zie je een ander, hop, hem zo eruit grijpen. Dan denk je, ik heb al het werk gedaan.
1: Ja,
3: hè?
1: Precies. Veel plezier ermee en bedankt, vriend.
3: Ja, echt, hè?
1: We gaan met tientje.
3: Heel zuur.
1: Ja. Maar ja, ik ben meestal wel zo, ik heb wel gewoon altijd zoveel geld in mijn zak zitten. En dan denk ik van, ja...
3: Als stop is, is stop.
1: Precies. Zo moet het ook wel. Want anders ga je te veel geld uitgeven op zo'n kermis. En...
3: Ja, maar het gevaarlijke is dat je tegenwoordig met je telefoon gewoon die dingen kan betalen. En dan blijf je aan de gang. Dus nee, ik probeer er toch een beetje weg te blijven dan.
1: Ja, ik vind het altijd wel leuk voor de kinderen vooral. Weet je, die vermaken zich prima, die gaan overal in. En ik moet eerlijk zeggen, vroeger ging ik overal in. Hè. Dat maakt me ook geen reet uit of het nou draaide of over zijn kop ging. Nee. Maar ik ging de laatste keer in iets dat draaide. Ik denk, nou, hè.
3: Werd je misselijk?
1: Je wordt wat ouder, dan ga je dat schijnbaar minder hebben. Maar ik kan er wel redelijk misselijk uit, ja.
3: Ja, nou ja, ik hoor mensen dat wel eens zeggen. Maar ja, er zit maar 2 jaar tussen ons.
1: Ja.
3: Ik heb er geen last van. Maar is dat omdat je ouder wordt? Misschien is dat wel iets heel anders, hoor. Want ik denk dat ze zijn zat daredevils van...
1: Vroeger ging ik ook gewoon 10 keer op een dag in die breakdance. Dat interesseerde me niks.
3: Nee, maar ik ken ook zat mensen die... onder de 18 zijn bewijs van. En ook zeggen, ik ga daar niet in, want dan ben ik de hele dag misselijk.
1: Ja, dus, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
3: Het ligt gewoon echt, misschien ook gewoon even aan je lijf of zo. Of hoe je erin staat die dag.
1: Ja, nou, ik doe in ieder geval niet mee. Ik vind het leuk om te kijken en te zien. Achtbanen doe ik wel.
3: Ja, maar op een kermis ook?
1: Nou, dat durf ik wel, ja.
3: Ja?
1: Het enige wat ik vaak als ik in een attractiepark ben doe, is altijd mijn been iets omhoog houden. Want die beugel gaat vaak heel strak dicht.
3: Oh.
1: En ja, ik heb iemand wel eens horen zeggen, het is ter veiligheid voor jou. Dat klopt. Maar er gaat wat het een en ander knel zitten op het moment dat hij daar...
3: Ik denk, hoe ga je dit zeggen?
1: Ja, precies.
3: Ik denk, hoe werk je hier naartoe? Maar de luisteraars begrijpen het.
1: Precies. Ja. Tijd voor muziek.
2: Let's go. Blijven zitten alsjeblieft.

0: door Bingo FM.
1: Ja, ik swing met ze mee.
0: Ja, jij doet lekker mee, hè?
1: Leuk, man.
0: Ja, maar ja. Sowieso ben jij meer van het dansen dan ik, dus dat snap ik wel ergens.
1: Ja, ik hou er wel van. Lekker dansen, zwingen, lekker meezingen.
0: Ja. Ja, precies. Het hoort ook gewoon een beetje bij, toch, bij jou?
1: Ja, zeker. Ja, dat is uitsloven, hè? Daar hadden we over. Daar gaan we weer.
0: Ja, het is wel één ding wat zeker is.
1: Ja, toch? Ja, het uitsloven. Nee, ik vind het leuk, maar ja, leuk nummer. Ja,
0: gewoon lekker vrolijk, lekker gezellig.

0: Het zonnetje schijnt nog buiten, dus weet je, wat willen we nog meer?
1: Precies.
0: We moeten ook niet zeuren. En daarentegen hier in Nederland, als het dan een graadje 24 is... is eigenlijk ook wel enigszins voldoende, toch?
1: Ja, nou, je kent mij, hè. 40 graden denk ik lekker. Dus wat dat betreft ben ik echt een uitzondering. Maar goed, je hoort me zeker niet klagen bij 24, hoor. Want ik bedoel, ja, winter, dan ben ik doodongelukkig soms. Ja,
0: ja, niet jouw ding.
1: Nee, ja, ik vind het dan, als het dan koud is, dan wil ik ook sneeuw hebben.
0: Ja.
1: Het moet een functie hebben dan.
0: Ja, ik snap je. Alleen,
1: dan kan ik nog leuk spelen in de sneeuw en zo.
0: Ja, dat heb ik vorige keer voorbij zien komen. Jij gaat gewoon de sneeuw in en gewoon lekker in gang, weet
1: ik
0: je wel.
1: Ik ga gewoon lekker in de sneeuw liggen. Kan mij ja, schelen. Het is trouwens helemaal niet zo koud, hoor. Als je gewoon bezig blijft.
0: Ja, en gewoon een dikke jas aantrekken is niks aan de hand.
1: Nee, ik had wel een goede jas aan, dat is waar. Ik lag niet.
0: Hey, er is trouwens minder nieuws, want dat kwam net naar buiten. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die meer dan een week vermist was, is overleden. Zijn lichaam werd vanmiddag gevonden langs de waterkant van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Utrecht en Nieuwegein. Dat bevestigt de politie. De man was sinds woensdag 8 juli vermist. En volgens de politie is hij waarschijnlijk weggefietst vanaf de Dukatenburg in de plaats. Waarheen, dat was onduidelijk, maar ja, jeetje.
1: Ja, wat verschrikkelijk nieuws. Ja, verschrikkelijk.
0: Nou ja, meer nieuws hoor je zo rond 5:30 hier op Bingo FM. En dan gaan we gelijk weer even kijken naar de situatie op de weg.
1: Zeker.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. In Utrecht zijn maatregelen genomen voor de grote magazijnverkoop van woonwinkel Vonk. Die is failliet en bij de eerste verkoop was er een topdrukte met lange rijen en verkeersproblemen. Vanmorgen worden er ook duizenden koopjesjagers verwacht en dus is de winkel twee keer zo groot, zijn de looproutes en bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden. Jeugdbeschermingsorganisatie Safe uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht, meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging Safe ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. Er zijn de laatste tijd meer vliegtuigen en dat zorgt voor geluidsoverlast. Dat komt niet alleen door de zomerdrukte, maar ook door de windrichting. Vliegtuigen nemen vanaf Schiphol dan de route over onze provincie, zegt de luchtvaartdeskundige. En dat blijft waarschijnlijk de komende dagen ook zo. En de Monika-brug in het centrum van Utrecht wordt deze zomer opgeknapt. Het gebeurt over 2 weken en dan is hij een maand dicht. Betekent dus omrijden. Gekeken wordt naar het geklapperen van de brug, dat maakt nu een hoop herrie. En er komt een likkie verf. Dan nog het weer. De eerste helft van deze zomer was de warmste sinds het begin van de metingen. Het was gemiddeld 19,5 graden in het beeld en normaal gesproken is dat nog geen 17. Vanavond minder wind, vannacht meer wolken. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag, een graad of 22.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Nou, dat dus gewoon bij De Kroon. En wij gaan richting de files. En die vallen ook reuze mee, toch zus?
6: Ja, zo fijn. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 9 kilometer. Je staat daar 15 minuten vast. Dat was het al voor de A-wegen. En dan hebben we nog de N-wegen. N224 Zeist richting Veenendaal tussen Scherpenzeel-Oost en Renswoude. Is dicht in verband met de gesprongen waterleiding. Dus de andere kant op ook. Veenendaal richting Zeist tussen Veenendaal en Scherpenzeel-Oost. 0,8 kilometer staat. Maar ja, het is gewoon dicht. Dus ja, daar kun je niet zo goed heen.
5: Nee, het valt eigenlijk reuze mee, begrijp ik dus in jouw geval.
6: Ja, maar ik neem aan dat ze hier wel druk mee bezig zijn. Want omdat er nu al wel een kilometer bij staat, misschien dat je er straks gewoon weer lekker kunt rijden.
5: Ja, precies. Maar
6: dat hoop ik.
5: Al met al?
6: Ja, de rest is allemaal verwachte eindtijd. 3 augustus, 17 augustus. Ja,
5: ja dus
6: kan ik wel allemaal opnoemen, is voor nu niet
5: nee, echt joh, relevant. Nee, totaal niet relevant. Wij gaan lekker door.
6: Let's go.
3: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Big Bobber.
1: Ja.
0: Quincy, en morgen weer een dag. En ja, je hebt tegenwoordig wel van dit soort programma's. Ik moet zeggen, ik kijk het echt niet meer. Vroeger wel gekeken. Big Brother, dat had je ook nog op de bus. Heb je dat ook nog gezien ooit? Of is het echt...
1: Ja, ik moet zeggen, Big Brother, ik twijfel of ik dat überhaupt ook echt goed gevolgd heb. Ik wist wel her en der wat namen en zo. Maar ik vond het nooit heel erg boeiend om gewoon naar random mensen op tv te kijken. Terwijl dat tegenwoordig toch wel steeds meer een ding is. En de bus, ja, dat was hoe ging dat ook alweer?
0: Nou, iedereen zat eigenlijk in een bus.
1: In een bus.
0: En die reed door het hele land heen. En volgens mij weinig contact met de buitenwereld en zo. Je zat met elkaar opgesloten in een bus. Ja, en dan sliep je ook en dan deed je dingetjes. En
1: wat was dan de bedoeling? Het soort van dat mensen op een gegeven moment maar opgaven. Ik vind het echt niet leuk meer of zo. En
0: dan mensen werden er op een gegeven moment gewoon uitgestemd. Dus,
1: natuurlijk.
0: Zelfs ook natuurlijk toen de Gouden Kooi en zo. Dat had je ook allemaal. Dat waren echt van die programma's.
1: Met Terror Jaap en zo, toch?
0: Ja, die heb ik pas alleen nog op televisie gezien. Echt geen cent veranderd.
1: Nee, maar... oh, grappig.
0: Ja, die zit nog steeds een beetje in datzelfde wereldje, zullen we zeggen. Maar ik vond dat wel leuk. En tegenwoordig heb je natuurlijk de Bondgenoten. Ja, dat kijk ik allemaal niet meer. Dat vind ik allemaal zo niet spannend.
1: Nou ja, maar ik moet zeggen, ik weet wel dat Big Brother was ook echt wel een heel ding. Hè? Dat weet ik ook wel. Ja. Dus ik heb er vast wel wat van gezien. Maar het trok me niet heel erg. Maar ik snap wel dat het best een hype was. Want het was toen de tijd best vernieuwend voor op televisie. Maar nu, het draait gewoon al best wel wat jaren weer mee. Ze zijn ermee verder gegaan. Ja. En denk, ik weet niet of mensen daar echt nog naar kijken. Is dat concept nog wel leuk?
0: Het is echt een beetje uitgekoud. En dat zie je ook bijvoorbeeld met de Bondgenoten en een B&B vol liefde. Dat is natuurlijk wel weer een hele andere tak. Maar dat soort programma's. Ik kan me wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er naar kijken. Want het is anders natuurlijk een klein beetje leedvermaak.
1: Ja, maar dat is het ook, toch? Dat is waar mensen naar kijken.
0: En ik vind het nog wel eens leuk om een beetje door TikTok heen te struinen, onder andere. En daar zie je ook bepaalde dingen voorbij komen uit die programma's. En dan kan ik er wel enorm om lachen.
1: Ja.
0: Maar al met al, ga ik er voor thuis blijven? Ga ik uiteindelijk terug te kijken? Nee.
1: Nee, maar het is meer maar leedvermaak, bedoel je ook, hè? Als je denkt aan die datingprogramma's en zo. En als het dan heel ongemakkelijk wordt, zeg maar. Is dat dan ook, valt dat onder leedvermaak bij jou?
0: Nou ja, ik denk zelf, hè, dat leedvermaak natuurlijk is dat het ergste wat er is. Maar ik denk wel zelf dat het... Het wel zorgt voor de kijkcijfers.
1: Ja. Nee, ik bedoel, het is ook zeker niet... Ik bedoel het helemaal niet van, wat raar dat je dat vindt. Meer dat ik benieuwd ben wat er allemaal onder leedvermaak, zeg maar, wordt geschaard. Want dat ik vind namelijk zelf... Ik word heel ongemakkelijk van die datingprogramma's namelijk. Als dan de een heel, zeg maar, helemaal lovey-dovey loopt te doen... en van, ook vind je leuk. En dat de ander dan doodstil blijft of iets heel lelijks zegt.
0: Ja.
1: Daar word ik zo ongemakkelijk
0: van. Ja, maar dat zijn ook wel momenten in een programma.
1: Ja, maar heel veel mensen vinden dat leuk om te zien.
0: Nou, ik niet.
1: Nee, oké, dat vroeg ik me af.
0: Ik zit er wel eens aan te kijken en dan zie ik zo'n jongen zitten... en zegt zo'n meid eigenlijk van, eigenlijk voel ik het niet.
1: Voel het niet, nee.
0: Maar dat is een beetje hetzelfde als Married at First Sight. Daar kijk ik dan weer wel naar.
1: Oké.
0: Maar daar zitten ook vaak wel eens momenten in... dat ik denk van, oh jeetje, ongemakkelijk.
1: Ja. Maar heel veel mensen vinden het echt heel erg leuk. En ik overal waar ik kom, wordt de vraag wel gesteld... Hey, heb je MAFs gezien of heb je dit, hè? En ik kijk het allemaal niet. Maar je ziet dus hoe populair het is. Maar ik kijk het gewoon bewust niet, omdat ik word er gewoon heel ongemakkelijk van.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja? Dat snap ik wel.
1: Oké. Nee, ik ben benieuwd of meer mensen dat hebben. Of dat ik de enige ben.
0: Nee, totaal niet.
1: Dus, mochten er luisteraars zijn die zeggen, Suus heb ik ook. Fijn, want dan ben ik niet alleen. Ja.
0: Ja, een beetje zo'n dat je een beetje meevoelt met die mensen.
1: Ja, ik vind het zo zielig altijd. Ja, ik vind het gewoon heel sneu. Maar goed, gewoon heel gevoelig mens.
0: Precies, dat zegt ook wel meer over jou, toch?
1: Wat fantastisch ben ik, hè?
0: Zij is heel verlegen.
1: Echt zo? En door.
0: Geweldig. Hey, we gaan door met de muziek. Ja. En dat is muziek van Wesley Klein. En het waait weg. En dat hoor je hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen.
1: Hoi!
2: Blijven zitten alstublieft.

0: Deze blaad, K3 en Donnie. Ja, dat is toch wel jouw dingetje, hè, dat K3.
1: Ja, ik vind het leuk. Ik blijf het leuk vinden. Ja, de oldschool zijn wel mijn favoriet natuurlijk. Maar ja. Ik vind het leuke meiden ook sowieso, maar leuke.
0: Ja, het was wel even
1: leuke
0: wennen,
1: nieuwe hit.
0: Het was wel wennen, hoor, of niet?
1: Ja, vond ik wel. Maar wil je lachen? Ik heb bij de eerste ronde heb ik, niet de eerste ronde, maar de eerste keer dat ze gingen veranderen bij K3.
0: Ja.
1: Heb ik ook auditie gedaan.
0: Heb je ook auditie gedaan? Maar ja. Ben je ook nog op televisie geweest dan?
1: Nee.
0: Dat
1: nee,
0: dan weer niet.
1: Helaas niet. Nee, ik was op dat moment niet wat ze zochten. Helaas pindakaas.
0: Ja, ja. Ze weten niet wat ze missen, toch?
1: Super lief voor jou.
0: Ja, precies. Dus.
1: Ja,
0: en wat stond je het niet voor Karin?
1: Nou, nee. Het was toen. Nee, het ging ook, een blonde ging weg. Dus waar ik op zoek naar een blonde. Ja, daar ga je ook. Ik ben geen blondine, dus ja.
0: Nee, precies. Had Karin weggegaan, dan had het makkelijker geweest.
1: Dan was het wat makkelijker geweest. Ja, maar ik heb de tweede ronde heb ik niet meegegaan met de audities. Ik dacht, ik vind het goed. Ik ga wat anders doen.
0: Leuk. Ja, precies.
1: Ook prima.
0: Gewoon even niet.
1: Nee, gewoon even. Dus ik heb wel leuk naar het programma gekeken. En ik heb wel gezegd, nou, die en die moeten het worden. En ik zat best wel goed.
0: Nou,
1: ja.
0: Hartstikke goed.
1: Goed, hè?
0: Hey, je had nog wat leuke uitgaanstips, toch?
1: Ja, die heb ik.
0: En je zei dat ze leuk waren, dus ik ben wel benieuwd.
1: Nou ja, ik vind ze leuk. Straatfeesten bij Raum. In de maand juli feest je gratis bij Raum op het Berlijnplein. In Utrecht natuurlijk, hè, Leidse Rijn. Op zaterdag 18 juli en zaterdag 25 juli. Dus die kun je gelijk ook in je agenda
0: zetten. In de agenda, hoppakee.
1: Ja, zijn hier de straatfeesten in verschillende thema's. Nou, meer informatie over de thema's vind je online. Dus moet je even googlen.
0: Googelen.
1: Ja.
0: Maar het klinkt wel leuk en gezellig.
1: Het klinkt heel gezellig, ja. Zeker. Dus ik kan er niet bij zijn, maar anders zou ik zeker even langs.
0: Even kijken wat er allemaal te doen is natuurlijk.
1: Ja, lekker feesten. En dus gratis, hartstikke leuk. En verder, deze wilde ik ook nog een keer met jullie delen. Want in principe hebben we het hier al wel eerder over gehad. Want je hebt natuurlijk in de winter een winterspektakel.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt nu ook een zomerspektakel natuurlijk.
0: Ja, heb jij er al wat berichten over gehoord toevallig?
1: Eigenlijk niet. Maar gelukkig loopt het, gelukkig loopt nog een tijd door. Maar ik ben nog op vakantie dan.
0: Ja,
1: ik
0: kan het zeggen. Je hebt er weinig baat bij.
1: Dus helaas pindakaas. Ik ga deze ook niet meemaken. Maar dat had ik wel graag gewild. Dus misschien moet jij er even heen.
0: Ja, eventjes kijken wat er allemaal te doen is. Misschien tijdens de vakantie, want tot wanneer is het?
1: Nou, het is dus van donderdag 2 juli tot en met zondag 2 augustus. En dan bleef je eigenlijk gewoon vakantie in eigen land. Het is bij de jaarbeurs. Dus als ik het goed zeg, toch? Ja, bij de jaarbeurs.
0: Ja, zeker.
1: Ik zie het ineens niet meer staan, maar ja, het staat er wel bij. Nu ineens, ja, Middellandse Zeegebied, wegdromen, alles, ja.
0: Oeh, lekker.
1: Oké, let's go. Ja, zoiets, ja. Een kaartje kost €19,50 of €29,50. Een beetje afhankelijk van de dag ook.
0: Maar waar ligt dat aan dan?
1: Volgens mij of het weekend is of door de weeks.
0: Oké, ja, dat kan wel kloppen misschien. Ja.
1: Je kunt ook toegang hebben tot alle activiteiten. Misschien dat ook wel verschil met de activiteit. Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben verder niet van organisatie.
0: Nee.
1: Ik vond het gewoon leuk en ik dacht, ik gooi hem even op. Dus je hebt precies niks samen nu.
0: Nee, precies. Dus om het al gewoon even op de site kijken.
1: Als je leuke dingen wil doen, lekker googelen. Ja.
0: Je bent toe op vakantie, hè?
1: Ik ben echt toe op vakantie.
0: Lekker, hoor. Ja, denk niet dat het na de vakantie, dat je dan zoiets hebt van, goh, blijven ze zo?
1: Ja.
0: Nee, er komt straks een vakantieperiode aan.
1: Nou, ik was ook een beetje afgeleid. Want ik zei, ze waren op zoek naar de blondine. Maar dat is helemaal niet waar, want ze waren op zoek naar twee kaartjes op dat moment.
0: Ah.
1: En daarna zei ze, nee, wacht.
0: Ja,
1: de eerste ronde waren ze op zoek naar blondine. Toen heb ik niet meegedaan.
0: Nee.
1: De tweede ronde waren ze op zoek naar alle drie.
0: Ja.
1: En toen heb ik dus wel meegedaan. En de derde ronde was het weer een ander. En er zijn zoveel rondes geweest.
0: Ja, ik wou
1: net
0: zeggen.
1: En steeds de Nederlandse die stopt, hè?
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja, op een gegeven moment denken we gewoon, en door, we willen het anders.
0: Ja, en misschien blijven de Belgische dames dan wat langer hangen. Dat ze denken weet je, ik doe mijn ding en het werkt prima op deze manier.
1: Ja, precies.
0: Waarom zal ik uiteindelijk veranderen? Dus ik snap het ergens wel.
1: Ja. Nou goed, er is nu ook een nieuwe terug, hè, van K3. Of tenminste een nieuwe, een van de ouderen is nu terug. Omdat Marten, als ik goed zeg, we hebben het heel erg uitgehaald over K3. Ja. Die is nu met zwangerschapsverlof. Dus ze hebben nu een van de oude kaartjes teruggehaald, Klaasje.
0: Oh, die was inderdaad gestopt.
1: Ja, dus nou hebben ze twee blondines en een, laten we wel zeggen, nep roodharige. Dat wil ik er wel bij gezegd hebben, want het is niet echt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Is het bruik?
1: Nee, schat, is geverfd.
0: Echt? Oké.
1: Ja, joh. Maar dat was bij Karen ook, hoor. Ze zijn nog nooit,
0: Karen
1: echt roodharige bij gezeten.
0: Karen is inmiddels weer blond.
1: Ja, maar ze heeft nooit echt rood haar gehad.
0: Nee.
1: Dus misschien ben ik daarom wel niet uitgekozen. Ze wilde gewoon een neppert.
0: Ja, ze wilde gewoon een neppert. Nou, ze weten niet wat ze missen. Toch, kom op, zeg.
1: Ja, maar het is hartstikke leuk verder. Dat wel,
0: ja,
1: toch?
0: Precies. Ricardo en collega, die kregen er even gauw door bij deze Peter Beense. En van mijn biertje blijf ik af. Nou, zo is het maar net, toch?
1: Ja, heel goed.
2: Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gesprek.

0: Frank van Hemert. Jeetje, Suus, de tijd gaat zo snel.
1: Voorbij.
0: Ja, dat is...
1: Voorbij.
0: Ik had overgangen.
1: Ja, ik was al afgeleid. Er zit al een jongeman naast me namelijk.
0: Ja, en ook die zien we de komende twee weken niet, hè? Nee. Wist jij niet, hè? Ik wel.
1: Ja.
0: Oh, ook niet trouwens. Nee, hij is er wel. Hij is... Ja, hoe gaan we dat trouwens allemaal uitleggen?
1: Ik wou zeggen, dat is niet te doen. Maar heb je kappertje gepakt of niet?
2: Nee, wat dan?
1: Nou, je haar zit anders. Leuk.
2: Ja, het staat iets omhoog, maar ik moet eigenlijk naar de kapper.
1: Oh, nee, is leuk.
2: Ik heb hem vanmiddag gedoucht en ik dacht, laat ik mijn haar een klein beetje omhoog doen.
1: Ik denk, die komt gewoon vers van de kapper nog even afscheid van ons nemen, omdat we op vakantie gaan.
0: Ik wil niet pochen, maar ik ben wel bij de kapper geweest.
1: Ja, klopt. Ja, ja, hebben we het ook over gehad.
2: Nu iets zegt, ja.
0: Ja, dankjewel, Gert-Jan. Bedankt.
1: Van de trap gevallen.
0: Ja, ja, precies. Ze maken het binnenkort af. En toch bij die gekuiten.
2: Ik wou de opmerking niet maken.
0: Nee, mijn collega doet dat wel.
1: Je ziet er prachtig uit, lieverd.
0: Dankjewel. Ja, het is toch een vakantie, dus...
1: Ja,
2: heerlijk toch? Ja, ja, een vakantie. Nee, lekker weer. Wat wil een mens nog meer?
0: Ja, precies.
2: En jij gaat ook, hè? Ja, ik ga ook, maar ik ben denk ik wel op de radio.
0: Ja, toch wel.
2: Ja, denk het wel. Maar dat is eventjes afwachten hoe het allemaal loopt.
0: Ja, of alle technieken toelaten.
1: Ja,
0: precies.
1: Radio,
0: ja, precies. Dus ook gewoon lekker op de radio volgende week. Dus
2: gezellig.
0: Wij gaan het gewoon regelen en gewoon zien te flikken vanuit Italië. Tenminste, zij vanuit Italië, ik vanaf hier.
1: Ik wou zeggen, ga je met me mee, gezellig?
0: Ja, gezellig hoor, toch lekker, lekker warm.
2: Ik weet niet, dat kan best hoor.
1: Ja,
0: waarom niet, toch?
2: We gaan er gewoon een feestje van maken met z'n allen.
1: Ja.
0: Dat dus.
2: Laten we even kijken hoe het allemaal gaat lopen.
0: Waar ga je eigenlijk heen, Gert-Jan?
2: Nee, ik blijf lekker in het land.
0: Ja?
2: Dus gewoon lekker thuis eigenlijk. Maar gewoon lekker uitstapjes en lekker genieten van de rust.
0: Helemaal goed. Suus, ik ga jou een... hele fijne vakantie toe wensen.
1: Dankjewel. Ja, ik geniet denk ervan. Nu ook. Ik ga echt op vakantie nu. Ja.
0: Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En volgende week dan horen ze ons sowieso op de radio.
1: Sowieso.
0: Dus,
1: ja, de week daarna ook. En de week daarna weer in het koude kikkerlandje.
0: Precies.
2: Ja.
0: Ik zie dat Gert-Jan zo'n kopje zit te tekenen.
1: Hij wil door.
2: Geniet van jullie vakantie.
1: Dankjewel.
3: Luisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarmee kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Industrie Plant. Roxy Dekker hier op Bingo FM. Een hele goede avond. Ja, ik wou deze aanzetten, maar ik drukte op het verkeerde knopje. Ik had niet op een knopje gedrukt. Nogmaals een hele goede avond. 6:05. En je luistert weer naar de Bingo Borrel. Natuurlijk, hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils, van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat ertussenin zit. Straks om 6:45 natuurlijk, mijn muzikale favoriet, het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Om 7:15 natuurlijk het opmerkelijk nieuwtje. En rond 7:15, zoals altijd, de beukplaats. Nou, een en al gezelligheid op jouw radiozender. En ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En laat me vooral weten wat jij op deze mooie vrijdagavond wil horen. Wat jij graag voor plaatje wil horen. Want je kan het me allemaal naar me toe sturen via de Bingo FM app. Of via de mail getjanapenstaartjebingofm.nl. En je mag natuurlijk ook bellen met de studio, hè. 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Nou, ik ga een plaat draaien. Ik doe het nog niet, maar het blijft wel een... Of het is wel gewoon een ontzettend goede plaat.

Nou, ik blijf nog eventjes bij je hoor. Tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met de Bingo Borrel. Het is weekend, het is 17 juli 2026. En we maken er samen een feestje van. Samen gaan we de zomer tegemoet. Russo en Emma Heesters.

Ja, misschien is het tijd, Yves Berends. Hoorde hier op Bingo FM van een geweldige plaat. Nieuwe plaat is dat eigenlijk, hè? Hey, vanmiddag kreeg de volgende artiest te horen dat hij aankomende weken de bingo-schijf is hier op Bingo FM. Hey, en als je dat gesprek nou wilt terugluisteren, dan kan dat. Dan doe je dat via de Bingo FM-app. Tussen 3 en 4 hoorde je bij Menno in de middag dat Jeffrey Kuipers de aankomende week de bingo-schijf is. Het gaat over

doen we het vaker. Jesse Fields hoorde hier op Bingo FM. We gaan zo richting het regionieuws van 6:30. Maar eerst deze geweldige plaat uit 1998. Rut Jacot, hoor je hier op Bingo FM. Wat jij wil.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. In Utrecht zijn maatregelen genomen voor de grote magazijnverkoop van woonwinkel Vonk. Die is failliet en bij de eerste verkoop was er een topdrukte met lange rijen en verkeersproblemen. Vanmorgen worden er ook duizenden koopjesjagers verwacht en dus is de winkel twee keer zo groot, zijn de looproutes en bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden. Jeugdbeschermingsorganisatie Safe uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht, meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging Safe ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. Er zijn de laatste tijd meer vliegtuigen en dat zorgt voor geluidsoverlast. Dat komt niet alleen door de zomerdrukte, maar ook door de windrichting. Vliegtuigen nemen vanaf Schiphol dan de route over onze provincie, zegt de luchtvaartdeskundige. En dat blijft waarschijnlijk de komende dagen ook zo. Het is ruim een half jaar geleden dat de binnenstad in Utrecht werd opgeschrikt door meerdere explosies en een grote brand aan de Visserssteeg. Nu 6 maanden later is er nog steeds angst, in ieder geval bij deze bewoonster met hondje Tommy. Die is nooit meer de oude geworden.
2: Hij kan grommen en dan laat hij zijn tanden zien. Hij sliep in de slaapkamer waar alles uitgeblazen werd. Hij had er meer last van dan mij en hij kan niet vertellen wat aan de hand is. Soms heb ik de neiging om te denken, ik wil verhuizen. Ook voor Tommy.
1: 3 panden aan de Visserssteeg zijn intussen gesloopt. En de Monika-brug in het centrum van Utrecht wordt deze zomer opgeknapt. Het gebeurt over 2 weken en dan is hij 1 maand dicht. Betekent dus omrijden. Gekeken wordt naar het geklapperen van de brug, dat maakt nu een hoop herrie. En er komt een likkie verf. Dan nog het weer. De eerste helft van deze zomer was de warmste sinds het begin van de metingen. Het was gemiddeld 19,5 graad in het beeld en normaal gesproken is dat nog geen 17. Vanavond minder wind, vannacht meer wolken. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag, 1 graad of 22.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

gevangenis. Robert van Hemert, hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. Bijna 6 minuten over 6:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Baron natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. En zo om 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Om 6:15 hoor je natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. En rond 7:45 de beukplaat. Een en al gezelligheid op jouw radiostation. En ja, wij zijn er recht uit de Domstad. En wij draaien ook graag plaatjes voor jou die jij graag wil horen. Die kun je aanvragen via de app van Bingo FM. Of via de mail getjanapenstaatjebingofm.nl. En je mag ook bellen met me. Zo, 09093212211. En dan ga je kijken wat ik voor je kan draaien. En Miranda die belde, ja, geen idee, een klein half uurtje geleden. En ja, zij vraagt deze plaat voor aan. Voor Betsy Bus. Voor Bingo FM en alle luisteraars. Rob Zorren. En ik heb uitgekozen barbecue. Yeah. Soms gaan dingen niet zoals je had gehoopt dat het zou gaan. Maar ja, dan weten we denk ik ook dat alle mensen die om je heen staan, er voor je zijn. Rob Zorren, hier op Bingo FM. Barbecue.

0: Ronnie Tober en Willeke Estelle. Kom in mijn armen. Hoe die op Bingo FM, het is bijna 7:15. En dat betekent dat het tijd is voor...
1: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.
0: Ja, inderdaad. Mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En ik kwam eigenlijk vandaag deze plaat tegen van... Rolf Sanchez en zijn nieuwste plaat, Marsha. En ja, ik las een klein beetje op internet dat... collega's van een ander radiostation... dit als een zomerhit willen gaan bestempelen. Of gaan proberen te... gaan proberen te maken. We hebben natuurlijk al 2 zomerplaten. Cheerio en Zwoele Zomernachten. Maar ja, misschien wordt dit ook wel een zomerplaat. Nou, we gaan er achter komen. Maar dat is voor vandaag mijn
1: muzikale van.

Tijd is voor later. Martin Moreira hoorde hier op Bingo FM. En wat een goede plaat blijft dat. 7:04. En we gaan bijna richting het nieuws van 7:00. Maar eerst heb ik nog een plaatje voor je klaarstaan. En daarna gaan we gewoon lekker richting het nieuws van 7:00. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag nog een plaatje horen. Laat het me vooral weten via de Bingo FM app of via de mail. Gert-Jan@bingofm.nl. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Je mag hem ook proberen te bellen met, ja, je bellen met de studio 0909-321-2211. En ja, dat nummer is helemaal gratis. Ja, ontzettend gezellig als ik je eventjes spreek. Laten we naar muziek gaan. We gaan naar Kleine John en DJ Dylan. Samen en niet alleen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Wagner. Nogmaals een hele goede avond. 7:04. En je luistert nog steeds op deze mooie vrijdagavond. 17 juli 2026 naar de Bingo Borrel. Tot dan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Zo om 7:15 heb ik natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje voor je. Rond 7:15 de beukplaat. En er is ook nog plek voor jouw verzoekje. Laat het me vooral weten via de Bingo FM app of via de mail. Gertjanaapstaatje bingofm.nl. En je mag ook bellen met de studio 0909-321-2211. En dan ga je kijken wat ik voor je kan draaien. Een en al gezelligheid op jouw radiozender. Het is vakantie over heel Nederland. Nou ja, de zomervakantie, de schoolvakanties. Want vandaag zijn inderdaad de vakanties begonnen van Midden-Nederland. Zuid en Noord, die hadden natuurlijk al eventjes vakantie. Maar nu eindelijk het midden van het land ook. Oh, heerlijk. Nou, ik geniet er lekker van. We gaan naar muziek. We gaan verder met Jorike Sterke. Vette boeren.

Vanavond vergeten we de tijd. Deze nacht, Marco Schuitmaker hoort hier op Bingo FM. Voordat we richting mijn opmerkelijke nieuwtje gaan, heb ik deze plaat nog voor je klaarstaan van Diego Holske. Momento!

0: wil je nooit meer kwijt. Diego Holske, Momento. Hoorde hier op Bingo FM. Het is bijna kwart over zeven en dat betekent dat het tijd is voor...
1: Fascinerend nieuwsfeitje.
0: Ja, inderdaad. Oftewel het...
1: Wauw, het opmerkelijke nieuwtje.
0: Ja. Hey, daarvoor gaan we vandaag naar Delft. Een 11-jarige raakt supersnelle fatbike kwijt. Fiets wordt vernietigd. Een 11-jarige jongen uit Delft is zijn fatbike voorgoed kwijt. De politie die hield hem aan nadat hij met maar liefst 58 km per uur door een woonwijk reed. Agenten zagen dat hij daarbij niet eens hoefde te trappen. De fatbike bleek opgevoerd en was voorzien van een gashendel. Daardoor valt het voertuig niet meer onder de regels voor een gewone elektrische fiets. Die mag namelijk alleen trapondersteuning geven tot 25 km per uur. Omdat de fiets veel harder kon rijden dan toegestaan, besloot het OM direct in te grijpen. De fatbike werd in beslag genomen en verbeurd verklaard. Dat betekent dat de eigenaar hem niet terugkrijgt. De fiets wordt vernietigd. Volgens de politie zorgen opgevoerde fatbikes steeds vaker voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Vooral wanneer jonge kinderen erop fietsen. Daarom roept de politie ouders op om goed te controleren of de fatbike van hun kind aan de wettelijke eisen voldoet. Opvallend detail, volgens de politie halen de meeste opgevoerde fatbikes die worden gecontroleerd ongeveer 40 km per uur. Deze fatbike haalde dus met 58 km per uur een uitzonderlijk hoge snelheid. Ja, het is nogal een bekend probleempje, die fatbikes. Het is levensgevaarlijk. 11 jaar en dan 58 km per uur zonder helm. Ja, stel je voor dat je omsodemiet het met zo'n ding. En dan zijn eigenlijk de... is niets te overzien. Nee, rij gewoon een beetje normaal en... Wees niemand tot overlast. We gaan naar muziek. We gaan naar Monique Smit. Met haar geweldige nummer uit 2025. Carousel. Je luistert naar de Bingo Borrel hier op Bingo FM. Het is 16 minuten over 7 op de vrijdagavond.

geweldige plaat van Marco Bezzato en Treintje Oosterhuis. Een wereld zonder jou. Hoorde hier op Bingo FM, 7 minuten voor 7:30. En dat betekent dat we zo richting het regio nieuws gaan van 7:30. Maar ik heb nog 2 nummers voor je klaarstaan. De Dijk, Stamvol Café. Maar nu eerst Turfy Gang, Zomer in Nederland. Mijn

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. In Utrecht zijn maatregelen genomen voor de grote magazijnverkoop van woonwinkel Vonk. Die is failliet en bij de eerste verkoop was er een topdrukte met lange rijen en verkeersproblemen. Vanmorgen worden er ook duizenden koopjesjagers verwacht en dus is de winkel twee keer zo groot, zijn er looproutes en bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden. Jeugdbeschermingsorganisatie Safe uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht, meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging Safe ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. Er zijn de laatste tijd meer vliegtuigen en dat zorgt voor geluidsoverlast. Dat komt niet alleen door de zomerdrukte, maar ook door de windrichting. Vliegtuigen nemen vanaf Schiphol dan de route over onze provincie, zegt de luchtvaartdeskundige. En dat blijft waarschijnlijk de komende dagen ook zo. Het is ruim een half jaar geleden dat de binnenstad in Utrecht werd opgeschrikt door meerdere explosies en een grote brand aan de Visserssteeg. Nu 6 maanden later is er nog steeds angst. In ieder geval bij deze bewoonster met hondje Tommy. Die is nooit meer de oude geworden.
2: Hij kan grommen en dan laat hij zijn tanden zien. Hij sliep in de slaapkamer waar alles uitgeblazen werd. Hij had er meer last van dan mij. En hij kan niet vertellen wat aan de hand is. Soms heb ik de neiging om te denken, ik wil verhuizen. Ook voor Tommy.
1: 3 panden aan de Visserssteeg zijn intussen gesloopt. En de Monika-brug in het centrum van Utrecht wordt deze zomer opgeknapt. Het gebeurt over 2 weken en dan is hij 1 maand dicht. Betekent dus omrijden. Gekeken wordt naar het geklapperen van de brug. Dat maakt nu een hoop herrie. En er komt een likkie verf. Dan nog het weer. De eerste helft van deze zomer was de warmste sinds het begin van de metingen. Het was gemiddeld 19,5 graad in het beeld. En normaal gesproken is dat nog geen 17. Vanavond minder wind. Vannacht meer wolken. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag. 1 graad of 22.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

0: Vanavond bij mij heb je even voor mij, Frans Bauer. Nogmaals een hele goede avond. 7:05. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot een 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voel je er wat wils? En als je snel bent, dan kan ik nog je verzoekplaatje draaien. Zo om 7:45 natuurlijk de beukplaat en voor de rest een hele hoop lekkere muziek. We gaan naar deze Amersfoortse zanger. Dicky Dex, ja, Koen Jansen. En met dit geweldige nummer, Laffy Abel. Gaan we gewoon lekker draaien hier op Bingo FM. Ja, ik had er een heel verhaal bij bedacht, maar die ben ik ondertussen kwijt. Laten we gewoon lekker genieten van dit geweldige, fantastische nummer. Uit 2019. Klopt dat? Ja, 2019. 23 januari.
1: Geld laat de wereld draaien, liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama.

Aisha uit het Gooi. Flemming, Siggy. Hier op Bingo FM. Voordat we zo richting de beukplaat gaan, heb ik deze spiksplinternieuwe plaat voor je klaarstaan. Van Spang. Fout 3 keer.

0: Sound. Ja! Fout drie keer hoort hier op Bingo FM. Het is 7:15 en dat betekent dat het tijd is voor...
1: De beukplaat.
0: Ja, inderdaad, de beukplaat. En ik zat een klein beetje te kijken vandaag. En ik kwam deze tegen en ik dacht, ja, die gaan we gewoon draaien. Want het is een plaatje die, ja, waarvan er wordt gezegd dat die niet gedraaid of niet gespeeld mag worden op de Zwarte Cross. Het is het plaatje van Even Serieus, Baila de Gasolina. En ja, er was best wel wat gedoe over de afgelopen 2 weken. En de Zwarte Cross is dit weekend. En volgens mij moeten ze zaterdag of zondag. Nee, volgens mij zondag. Nou ja, weet ik ook niet. Maar dan moeten ze ergens spelen op de Zwarte Cross. En ja, deze plaat, hun ontzettende, ja, harde zomerplaat van vorig jaar, mag niet gedraaid worden. Nou, ik ben benieuwd of ze hem gaan draaien en of, ze, ja, of het nou echt waar was. Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de Feestfabriek, de organisatie van de Zwarte Cross, ja, dat die zo moeilijk hierover doen. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar ja, het zou kunnen. En ik heb ja, de beukplaat heb ik uitgekozen van dit nummer. Outsiders, Rutless en Even Serieus, Baila de Gasolina.
1: De beukplaat.

Martijn Visscher. Jij bent het feestje, zijn allernieuwste nummer. En ik vind hem best wel lekker. Daarvoor hoorde je Bijlijde Gasolina. En dat was de beukplaat van vanavond. 7 minuten voor 8 en we gaan naar muziek. We gaan, ja, dat hebben we de hele avond al, de hele dag al. Maar we gaan gewoon verder met muziek. Deze van DJ Madman. Meisje. Meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Nou, er zal wel iets mee vallen, toch?

Kim Edman, meisje zo lelijk als de nacht, hoorde hier op Bingo FM. 8:04. En dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen, want het zit erop voor mij. Timo die zit alweer klaar voor een spiksplinter nieuw programma. Timo's avondshow vanaf 10:00, Lawrence Nicolaas. En ik wens jou een hele fijne avond, een heel fijn weekend. En misschien spreek ik jou morgen bij Aperitief. We eindigen met Guus Meeuwis. Ik wil met je lachen.

0: Bingo FM.
1: In technisch mankement inhoud is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Avondshow.

De nieuwste single van Mart Hoogkamer, Diamant op Bingo FM. Een hele goede avond. Het is 8 uur geweest op deze vrijdag 17 juli 2026. Een zonnige vrijdag als je het aan mij vraagt. Want ja, de temperaturen waren heerlijk, hè? En daar gaan we lekker van nagenieten hier op Bingo FM. Timo's avondshow tot 10 uur vanavond ben ik bij je. Met zometeen Maak me nou niet gek van Lil Kleine en Samuel Welten. Nou, deze van Roxy Dekker en iDelly en Ronnie Flex.

0: Maak me nou niet gek.
1: Een paar weken geleden stond Lil Kleine voor het eerst in jaren weer op podium tijdens de Amsterdamse zomer. Een groot festival wat plaatsvond in de Amsterdamse Olympische Stadion. En daar was ook Samuel Welt erbij. En ter gelegenheid bracht ze ook recent deze mooie plaat uit. Maak me nou niet gek. En die hoorde je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. En dit is Kido van de Graaf met ciao, doei, adios.

Een lekkere plaat om een beetje weg te dromen. Deze van Robin Heze, Autovliegtuig. En die hoor je bij Timo's avondshow op Bingo FM. En Danny de Munk bracht recent ook een nieuwe plaat uit. Heerlijk. En die hoor je nu.

Een van de beroemdste platen van Doe Maar, uitgebracht eind jaren 80. Smoor verliefd. En ja, als je mij vraagt, een van mijn favoriete plaatjes van de band. Heerlijk om te draaien hier op de vrijdagavond bij Timo's Avondshow. Dit is ook fijn van Gianluca. Chica Chica.

Ja, je hoort het, hè. Wat ben jij een lekker ding, Jorde Mike Pedersen op Bingo FM bij Timo's Avondshow. Het is bijna 8:30. Gaan luisteren naar de hoofdpunten uit het regionieuws met alle lief en leed nieuwtjes rondom Utrecht. Maar er is ook wel eentje voor je klaarstaan, deze plaat van Vincent. Alleen maar leuke dingen. Ik stap bij.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. In Utrecht zijn maatregelen genomen voor de grote magazijnverkoop van woonwinkel Vonk. Die is failliet en bij de eerste verkoop was er een topdrukte met lange rijen en verkeersproblemen. Vanmorgen worden er ook duizenden koopjesjagers verwacht en dus is de winkel twee keer zo groot, zijn de looproutes en bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden. Jeugdbeschermingsorganisatie Safe uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht, meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging Safe ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. Er zijn de laatste tijd meer vliegtuigen en dat zorgt voor geluidsoverlast. Dat komt niet alleen door de zomerdrukte, maar ook door de windrichting. Vliegtuigen nemen vanaf Schiphol dan de route over onze provincie, zegt de luchtvaartdeskundige. En dat blijft waarschijnlijk de komende dagen ook zo. Het is ruim een half jaar geleden dat de binnenstad in Utrecht werd opgeschrikt door meerdere explosies en een grote brand aan de Visserssteeg. Nu 6 maanden later is er nog steeds angst, in ieder geval bij deze bewoonster met hondje Tommy. Die is nooit meer de oude geworden.
2: Hij kan grommen en dan laat hij zijn tanden zien. Hij sliep in de slaapkamer waar alles uitgeblazen werd. Hij had er meer last van dan mij. En hij kan niet vertellen wat aan de hand is. Soms heb ik de neiging om te denken, ik wil verhuizen. Ook voor Tommy.
1: 3 panden aan de Visserssteeg zijn intussen gesloopt. En de Monika-brug in het centrum van Utrecht wordt deze zomer opgeknapt. Gebeurt over 2 weken en dan is hij 1 maand dicht. Betekent dus omrijden. Gekeken wordt naar het geklapperen van de brug. Dat maakt nu een hoop herrie. En er komt een likkie verf. Dan nog het weer. De eerste helft van deze zomer was de warmste sinds het begin van de metingen. Het was gemiddeld 19,5 graad in de beeld en normaal gesproken is dat nog geen 17. Vanavond minder wind, vannacht meer wolken. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag, 1 graad of 22.
0: Timo's Avondshow.

Een van de bekendere zomerhits uit de jaren 90 is Casanova. En ja, Replay bewijst dat je ook een lekkere Nederlandstalige versie ervan kan maken. En die hoor je natuurlijk bij Timo's avondshow op Bingo FM. 8:55 geweest. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur vanavond. Heel veel fijne muziek op de stadszender van Utrecht. Met zometeen Mike Versteeg. Na deze van Guus Dogge. Eén nacht. Eén dag in de nacht.

hartslag van je heupen. Mike Verstegen, een lekkere zomerse plaat van de volkszanger. En die hoorde je hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Harry Jekkers komt eraan, is een bijzondere vraag van normaal. Namelijk, mama, waar is mijn pils? Oftewel, waar is mijn bier? De Tukkerband hoor je nu bij Timo's Avondshow op Bingo FM.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt.

0: Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Ook een beetje lekkere rustige muziek aan het begin van jouw zonnige weekend. Het was namelijk Harry Jekkers met Ik hou van mij. Ja, het is heel belangrijk om van jezelf te houden, want er is maar één jij op deze wereld. Dus kortom, wees een beetje zuinig op jezelf. Het is Marlène met Lekker in mijn vel.

echt, wat wordt deze man ook gemist, hè? Ik heb het over Rob de Nijs, die ons afgelopen jaar is ontvallen. Je hoort hem op Bingo FM met Ik geloof in jou. En daarvoor hoorde je ook al Ik hou van mij, Ik geloof in jou. Kortom, een beetje positiviteit op de vrijdagavond. Ook positiviteit in andere muziek, namelijk deze van Tom Haver, Duurste van de kaart.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Terug naar de jaren nul. Oftewel, ergens in 2000 is deze uitgebracht. Dag 2006, moet ik eventjes goed kijken. Maar het was Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt. Timo's Avondshow komt u binnen nog lekker bij met heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. Van leven zien tot nederpop. Alles komt voorbij op Bingo FM bij Timo's Avondshow. Met zometeen Stef Eckel. Na deze was Susanne Freek. Ken je dat gevoel?

Ja, genieten zonder spijt. Want toen had Steph Ackel echt de mooiste tijd. En daar zingt hij over in het liedje. En die hoorde je op Bingo FM. Het is Freddy de Ritz en Shaq met Baco in Monaco. Dat klinkt lekker. Ik kijk

0: Heel belangrijk, doen waar je zin in hebt, maar dat geldt ook voor andere mensen. Oftewel, leven en laten leven. En Corrie Konings zingt erover in dit liedje op Pingo FM. En dit is Michael Nobbe met Ik voel me te gek.
1: Gewoon in een villa met uitzicht op zee. Een zwembad, jacuzzi, ik tel lekker mee. Mijn auto gaat sneller dan het ochtendnieuws. Maar toch is jouw lach het mooiste wereldnieuws.

midden bracht Clouseau ook al een plaatje uit. Dat ging over Louise. Maar Sugar Custers deed dat ook. En die hoorde je op Bingo FM. Een beetje tropical beats met de Afro Bros. John West, Billy Dance en Mok. Met Jij Bent Alles.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Jeugdbeschermingsorganisatie Safe uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht, meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging Safe ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. Er zijn de laatste tijd meer vliegtuigen en dat zorgt voor geluidsoverlast. Dat komt niet alleen door de zomerdrukte, maar ook door de windrichting. Vliegtuigen nemen vanaf Schiphol dan de route over onze provincie, zegt de luchtvaartdeskundige. En dat blijft waarschijnlijk de komende dagen ook zo. Het is ruim een half jaar geleden dat de binnenstad in Utrecht werd opgeschrikt door meerdere explosies en een grote brand aan de Visserssteeg. Nu 6 maanden later is er nog steeds angst. In ieder geval bij deze bewoonster met hondje Tommy. Die is nooit meer de oude geworden.
2: Hij kan grommen en dan laat hij zijn tanden zien. Hij sliep in de slaapkamer waar alles uitgeblazen werd. Hij had er meer last van dan mij. En hij kan niet vertellen wat aan de hand is. Soms heb ik de neiging om te denken, ik wil verhuizen. Ook voor Tommy.
1: 3 panden aan de Visserssteeg zijn intussen gesloopt. En de Monika-brug in het centrum van Utrecht wordt deze zomer opgeknapt. Het gebeurt over 2 weken en dan is hij 1 maand dicht. Betekent dus omrijden. Gekeken wordt naar het geklapperen van de brug. Dat maakt nu een hoop herrie. En er komt een likkie verf. Dan nog het weer. De eerste helft van deze zomer was de warmste sinds het begin van de metingen. Het was gemiddeld 19,5 graden in het beeld. En normaal gesproken is dat nog geen 17. Vanavond minder wind. Vannacht meer wolken. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag. 1 graad of 22.
0: Timo's Avondshow.

0: stap je naar rechts.
1: Wie doet er mee met de mambo? Nou, Django Wagner wel, Joram op Bingo FM bij Timo's Avondshow. Het is 9:30 geweest, leuk dat je erbij bent. Komen we het 9:30, ben ik nog lekker bij je met heel veel fijne Nederlandstalige muziek. Zo aan het begin van jouw zomerse weekend. Met zometeen Arjon Oostrom na deze van Bonnie Sinclair. Doe alles nog een keer over. Hey.

Soms moet je realiseren dat je een stap te ver bent gegaan. En dat vindt Arjan Oostrom ook. Daar is helemaal van overtuigd. En daar gaat deze plaat ook over. En die hoor je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Met zometeen Ammar. Hij is onderweg met Stem in je hart. Na deze van Antoon. Hyperventilatie.

vrolijk plaatje dit van Ammar, die toch wel een zielig verleden heeft. Drugs verslaafd en wat allemaal, ja, allemaal verdrietigheid. Maar kortom, hij kan ook vrolijke muziek maken en daar gaat deze plaat over. Stem in je hart op Bingo FM. En is Mickey van Wijk met Onderweg naar jou.

Alles komt voorbij op Bingo FM. Zo ook deze plaat van Corolla uit de oude doos. Met je ogen hebben geen geheimen meer. En ik zit maar te wachten en te wachten. Maar die Lawrence Nicolaas komt niet. En dat klopt ook inderdaad. Want Lawrence Nicolaas heeft de ochtendshow en de middagshow komende weken voor zijn rekening genomen. En daardoor heeft hij een beetje rust verdiend. En is even geen Batman Lawrence komende weken. En dus ook niet vanavond. Dus gaan ze over naar Non-Stop Radio. Ik wens je een heel fijn weekend toe. En morgenochtend zijn we er weer met de muziek bij de koffie. Met Marcel Druijf. En daarna volgt de reguliere weekendprogrammering. Veel plezier. En dit is Gekoerde Doel met Gijzelaar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: ik daar nog even...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.